0: af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen, het is zaterdag vandaag 4 juli.

0: Don't Wanna Live Without You. Eustakis aan het begin van een nieuwe aflevering van het ochtendprogramma hier op 105. Dat op deze zaterdagmorgen was de enige rit, denk ik, die hij gemaakt heeft. Hij treedt volgens mij nog wel op. Maar goed, nou, kom ik later wel een keer op terug. De enige rit die hij gemaakt heeft. Don't Wanna Live Without You. Maar ach, altijd welkom om nog eens even terug te horen. Zaterdagmorgen, Haarlem 105, oftewel 105 in bedrijf met het ochtendprogramma tot aan 9 uur, tot aan het hele team van Chez René die weer bezighouden tot aan 12 uur. Daarna is het tijd voor Heisa. En zo glijden we allemaal weer de zaterdagmiddag in. Nou, zover is het nog niet. Wat hebben we vandaag allemaal op de rol staan? Ik weet in ieder geval uit mijn hoofd dat vandaag de Tour de France gaat beginnen. Het grootste wielerspectakel op aarde. Dus nou, we zitten daar weer 3 weken aan vast, zeg maar. Met plezier natuurlijk. Altijd leuk om het een beetje te volgen. Eens even kijken, tot 10 uur, nee, niet tot 10 uur, tot 9 uur. Muziek, nieuws, informatie, weer verkeer, wellicht nog wat meer. Het hangt er maar net vanaf wat zich nog aandient tussen nu en 9 uur.
1: Dit is Haarlem 105.

Inspector Wood, Wine into Water. Omgekeerd, een hele andere dynamiek natuurlijk. Voormalig SP-fractievoorzitter in Haarlem, Anne Feitenbloem, heeft zijn lidmaatschap van die partij opgezegd. Ik ga straks even bijpraten waarom dat allemaal gebeurd is in ieder geval. Goedemorgen, Haarlem 105, tot 9 uur, het ochtendprogramma.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Train hoorde je en drive-by. Nou, niet alle treinen reden zo eergisteren en gisteren. Dus, maar goed, dan heb ik over tussen Haarlem en Zandvoort aan zee. Het zou allemaal weer goed moeten gaan. Dus even gaan kijken of dat ook inderdaad het geval is. Of die treinen ook gewoon inderdaad weer rijden.

Back to Love, Lincoln Jezzer. Arnhem 105 op deze zaterdagmorgen. 105. Met in het ochtendprogramma nieuwe muziek van de Backstreet Boys. 105.

Haarlem 105, zaterdagmorgen, begin van je weekend en misschien wel van de vakantieperiode. Ja, als je schoolgaande kinderen hebt, dan weet je wel waar ik het over heb natuurlijk. De muziek is nooit ver weg op de zaterdagmorgen. Coffee to

With you, of without you natuurlijk, maar met mij tot aan 9 uur. Het ochtendprogramma vandaag de dag, vandaag de zaterdag 4 juli alweer. Vandaag, ik weet al, vandaag begint de Tour de France in Barcelona. Met een tijdrit, als ik het allemaal goed heb. In ieder geval, daar kunnen we weer 3 weken lang van genieten. Wat gaat er allemaal veranderen bij sport- en vastgoedbedrijf SRO? Degene die daar orde op zaken moet gaan stellen. En de zogeheten miljoenenfraude is een accountant van Ernst & Young, Luc van Gils. Zo lezen we bij de collega's van het HD. Gaat vooral op de achtergrond aan het werk, al dus SRO. Nou, het zal mij allemaal benieuwen. We blijven het allemaal netjes volgen in de media natuurlijk. 5 miljoen, dat is in ieder geval de moeite waard om het even uit te zoeken.

Voor 5 miljoen willen we best even een onderzoekje doen. Hè? Ik lees alles over bij de collega's van het HD trouwens. Not that kind. Nou, misschien wel. Goedemorgen. Hey.

Chris Brown, Leon Thomas en Falling. Goedemorgen. Zometeen het NOS Journaal van 8 uur.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
2: Jeetje, van harte welkom deze zaterdagmorgen 4 juli vandaag.

Justice, Bananarama, de jaren 80. Dat is een van mijn favorieten die de dames gemaakt. Venus was ook een goede cover in ieder geval. Want deze, ja, dat zit nog steeds in het geheugen. Geramd en gebeiteld, zullen we zeggen. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn Haarlem Oldenzijf voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal met het dagelijks ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de zaterdag. Welke en wat voor zaterdag is het? Het is 4 juli vandaag. Independence Day in de Verenigde Staten, voor wat het waard is. Maar het is gewoon zaterdag 4 juli. In ieder geval voor een heleboel van jullie waarschijnlijk begin van de vakantieperiode. Zeker als je schoolgaande kinderen hebt. Dan ja, weet je ook wat je te doen staat de komende 6 weken. En in die periode zou je dan ook nog op vakantie kunnen of moeten. Nou nee, je moet helemaal niet op vakantie. Je kunt op vakantie natuurlijk. Eens even kijken, straks kom ik even terug op een artikel dat ik tegenkwam in het Haarlems Dagblad van gisteren. Het feit dat de voormalig SP-fractievoorzitter Anne Feitenbloem zijn partijlidmaatschap heeft opgezegd. Dat heeft een reden, ik kom daar straks even uitgebreider bij je op terug.

Sad Girls. David Guetta met nieuwe muziek op 105 deze zaterdagmorgen. Deze loopt al een tijdje mee in de playlist bij ons.

Mama's Gun en You Give Me Joy. Dat doen wij ook natuurlijk. En dan wordt in het ochtendprogramma hier op 105. Doen dit elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. Doen we er tussen 7 en 10. En op zaterdag en zondag, dan mag het allemaal een uurtje korter. Dan zitten er meer programma's in de ochtend. Een beetje te duwen en te trekken. Dus ja, we moeten allemaal even een beetje ruimte maken natuurlijk. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. En trouwens, even vooruitkijkend, om 9 uur komt het hele team van Sjeer en Eger de studio ingestormd. Nou, voor 9 al eigenlijk. Die neem je mee naar 12 uur. Dan is het tijd voor Heisa deze zaterdag. En dan glijden we zo weer de zaterdagmiddag in. Tot 9 uur hadden wij elkaar nog even gezelschap.

Nou, de ramen en luiken dicht. Sunshine in the room. Zeker als je daar niet van gediend bent, natuurlijk. Kijk, je even of de airco het dan blijft doen. Dat is wel belangrijker momenteel. Eens even kijken. Ik zei het al gisteren in het HD, het bericht dat voormalig fractievoorzitter van de Socialistische Partij, Anne Feiten Bloem, en dan hebben we het over de partij, zeg maar, ja, in Pekela in een coalitie stapt met de PVV. Dat laat hij in een open brief op sociale media weten. Hij spreekt daarbij van haatzaaiende partij die wordt genormaliseerd door ermee te gaan besturen. Nou, hij was raadslid namens de SP tussen 2014 en 2018. Had opnieuw nog een keer een periode van 2020 tot 2022. En in die laatste periode was hij fractievoorzitter van de SP. Nou, die partij keert hij terug toe na de voltooide coalitiebesprekingen in de Groningse gemeente, zeg maar. Nou, in zee gaan met een zogenaamde redelijke flank van een haatzaaiende partij warmt de kookpan van ons ooit koele kikkerlandje weer een graadje op. Nou, als je geïnteresseerd bent, het hele artikel kom je tegen bij de collega's van het HD. Even voor de duidelijkheid, gisteren dus. Meer nieuws en informatie te vinden op onze eigen website www.haarlem105.nl. Mooie reportage over de herdenking van Katie Coty in Haarlem en zorgen over mogelijke bushaltes aan de Jansweg. Bang voor meer trillingen in huis. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Zo breed. En ja, dat is het daar ook allemaal weer niet natuurlijk. Artikel van onze Kimberly Luske. Te vinden op onze website www.haarlem105.nl.

De nieuwe van Harry Styles, Respect Your Mother, Dance No More. Deze zaterdagmorgen. Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Met het dagelijks ochtendprogramma. Ook op deze zaterdagmorgen, 4 juli alweer. Ja, het schiet allemaal wel weer op natuurlijk. Begin van, denk ik voor velen jullie, toch iets van een vakantieperiode. En wij houden er in ons team ook maar een beetje rekening mee wat dat betreft.

0: Livingston, nieuwe muziek op 105. En de Paper Crowns. Klinkt bijzonder lekker, inderdaad. Ik zei het al, er is wat te doen op en over en onder de Jansweg. Want omwonenden van de Jansweg hier in Haarlem maken zich toch wel zorgen over de plannen voor het hele gebied daar rond het NS-station, zeg maar. Dat werd duidelijk tijdens een informatieavond van de gemeente Haarlem eerder deze week, waar enkele bewoners op afkwamen. Daarbij hebben ze de zorgen geuit, want in de plan staan namelijk 4 nieuwe bushaltes ingetekend in hun straat. En wat vervolgens nog voor meer trillingen en scheuren in de huizen zou kunnen gaan zorgen. Dus dan hebben we het vooral ook over de Jansweg, daar speelt dat dan ook nog een keertje. Het hele artikel en bijdrage van onze Kimberly Lusker te vinden op onze eigen website www.haarlem105.nl. Daar vind je het trouwens allemaal.
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Park Reporter. En Holding On. Dat doen we nog eventjes.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Was onderdeel in de programmering en vooral ook in het format. Zeker in het ochtendprogramma Muziek uit de

Lakshmi, I'll be on my way. Ja, daar ben ik ook weer straks na 9 uur natuurlijk. Maak ik weer tijd plaatsen ruimte voor het hele team van Chez René op deze zaterdagmorgen. Ga even naar Heemstede met een zeg maar vroege inloopbijeenkomst. Probeert het college van burgemeester Wethouder van Heemstede omwonenden van de beoogde opvanglocatie bij de Krukiersbruggen in een toch tijdig en vroeg stadium bij alle plannen die ervoor liggen te betrekken. En het college wil daarmee voorkomen dat de indruk zou kunnen gaan ontstaan, laat ik het zo noemen, dat achter gesloten deuren over de komst van een AZC wordt beslist. Nou, gemeenten zijn daar niet echt dol op natuurlijk, want daar komt een hoop gedoe over altijd. Nou, een beetje de reacties in acht nemend en daar een beetje op afgaan, die aanwezig hebben afgegeven, is het college van burgemeester en wethouders van Heemstede voor een klein deel waarschijnlijk in die opzet geslaagd. Het hele artikel hierover kom je tegen bij de collega's van het HD. Meer nieuws en informatie te vinden op onze eigen website www.haarlem105.nl. Tot 9 uur hadden wij elkaar op gezelschap. Betekent dat het grootste deel van het ochtendprogramma er alweer op zit.

De ochtendeditie op deze zaterdagmorgen hier op Haarlem 105. 24 hours hoor je van Sommelier. Mij betreft bedankt voor het luisteren. Zometeen na 9 uur. Chez René, tot aan 12 uur.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijke leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. René Kind.
2: Goedemorgen. Deur, ramen en deuren tegen elkaar opengezet. En wij in de studio. 105. Met Chez René.

Sky Newman is dit. Engelse zangeres die duidelijk een gooi doet naar de nieuwe Adele. De titel de nieuwe Adele. Sinds Adele semi met pensioen is gegaan. Sky Newman en Man of the House. Het is 9:05. Goedemorgen, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, et cetera, et cetera. Dit is 105, Haarlem 105 of FM 89.9, DAB+, alle digitale streamingkanalen die je maar kunt voorstellen. Inclusief onze eigen site natuurlijk, haarlem105.nl. En ook video, via onder andere ook al die, die tv-providers, hè, Ziggo en zo. Daar zitten we ook met onze smoel gewoon breedbeeld, gewoon vol in beeld. Dus niks te verbergen tussen nu en 12 uur in ieder geval in Chérené. En wat gaan we dan allemaal niet verbergen? Nou, we gaan het nieuws niet verbergen. Het nieuws uit Haarlem, et cetera. Ga ik je straks wel even een beetje in meenemen. Om 9:30, 10:30 en 11:30 wordt het heel expliciet. Want dan is Arthur Meijer hier. Nou, die is er al. Maar die brengt het ons dan allemaal. Het harde nieuws uit ons gebied. Om 10:50, 10:50 en 12:00 kijken we meer naar buiten. Van buiten naar binnen. Namelijk wat de andere media allemaal heeft gebracht in de rest van de wereld. Dat voor ons interessant kan zijn. En dat doet Marcel Beun voor ons. En dan om 10:45 in ieder geval kijken we naar wat er op cultureel gebied een beetje gebeurt. Altijd een beetje met een tong in cheek. Ik zoek een beetje naar de apartere dingen. En die zijn er altijd. Echt waar. Leuke dingen gaan we allemaal doen. En wat er verder allemaal ter tafel komt. Je denkt vaak van, dat hebben ze helemaal vooruit en uitgeschreven. Nee, geen geschreven teksten hier. En ook niet, straks krijgen we misschien bijvoorbeeld opeens een interview of niet. We weten het niet. En wat er allemaal gebeurt, houden we nauwlettend in de gaten. Daarvoor luister je namelijk ook gewoon naar 105. We zijn er altijd en we proberen het allemaal zo goed mogelijk te doen. Ik in ieder geval wel, koffie erbij. En dan moet het wat ons betreft wel goed komen. Dit is Ed Struilaert. Hele aardige gozer trouwens. En een goed muzikant. Mooi geweest.

0: mooi geweest. Ik draai er niet omheen. Ik wil je niet verlaten, maar ik doe het wel.
1: Lekkere boodschap van Ed Struilaert. Mooi geweest. We gaan het zo direct hebben over het Nederlands kampioenschap trampolinespringen. Jawel, we hebben hier eens een keer een trampolinespringer, een bijna professionele trampolinespringer in de studio gehad. En toen bleek wel wat voor een sport dat is. Dat is keiharde sport, trampolinespringen. En het schijnt dat in IJmuiden een ploeg is die het daar goed op doet of gedaan heeft. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan het ook hebben over, nou, je hoort het vaak, stikstofplannen, de stikstofdepositie, de invloed op de woningbouw. Hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, 105 heeft we hebben daar een beetje onderzoek naar gedaan. Dat is wel te zien op de website. En ik ga dat onderzoekje wat wij hebben gedaan nog proberen aan je uit te leggen, ook hoe dat nou precies in elkaar zit. Waarom raakt het ons zoveel? En vooral, waarom raakt het ons hier in de kustgebieden zoveel? Gaan we het straks over hebben.

Jalen Nagonda, Engelse soulzanger, Burning Temptation, 13 minuten over 9. Zo direct neem ik je mee naar de stikstofdepositie en ingewikkelde terminologie. Maar eerst wil ik je even meenemen naar een jaartal. Naar 19, ja, waar neem ik je eigenlijk mee naartoe? Ik kan zeggen 1968, toen werd het nummer geschreven. Of 1978, en toen werd het pas een hit. Het gaat over een nummer dat werd geschreven in 1968 door meneer Jimmy Webb. En hij had een vriend Richard Harris en die maakte er een heel mooi, ja, een dramatisch bombastisch nummer van. Jimmy Webb schreef het nummer omdat hij... Hij was uit elkaar met zijn vriendin. En hij en zijn vriendin. En dit is allemaal verhaal. Want deze Jimmy Webb heeft het zelf nooit toegegeven dat het hierover gaat. Dat is nog het leuke van de teksten van dit nummer. Maar het zou erover gaan dat hij met zijn vriendin altijd bij MacArthur Park zat in Los Angeles. Daar gingen ze altijd lunchen. En toen gingen ze uit elkaar. En dat zat hem zo diep dat hij daar een nummer over heeft geschreven. Dat nummer heet dus MacArthur Park. Uit 1968. En wij kennen het allemaal als een nummer van Donna Summer. Een disco-knaller, tenminste ja, voor een deel, uit 1978. Maar die tekst van MacArthur Park, dit is allemaal bedacht door mensen die dat nummer 100.000 keer beluisterd hebben, diep in het leven van die Jimmy Webb zijn gedoken. Maar Jimmy Webb zelf heeft het nooit uitgelegd. Bijvoorbeeld, waarom ligt er een cake op straat? He? En waarom ligt die cake daar in de regen? Je moet zelf maar nog eens naar de tekst luisteren. Neem dat verhaal van Jimmy Webb wel een beetje in ogenschouw. Want dan denk ik dat je er toch wel iets van kan maken. Hè? De cake, dat is dan die nog, dat is nog de taart van het bruiloft en zo. En die ligt dan daar weg te rotten. Nou goed, je kunt er iets bij bedenken. Maar Jimmy Webb heeft het nooit zelf uitgelegd.

uiteindelijk een disco-nummer geworden dat iedereen kende in de discotheek in de jaren 70. Donna Summer en MacArthur Park. Met een heel lang onbegrepen tekst. En ja, er zijn mensen ingedoken. En het zal wel ongeveer kloppen, denk ik. Even over stikstofdeposities en zo. En normen en debatten en woningbouw. En nou, hoe zit het nou eigenlijk precies? Op onze website, haarlem105.nl, zie je een mooi artikel door Noemi Prent met een interview. Een interview met de wethouder in Zandvoort, Danielle Weg-Wiegmans. En die legt ook goed uit waarom die nieuwe stikstofplannen van het kabinet zulke grote gevolgen kunnen hebben voor de woningbouw in Zandvoort. Daar heeft zij het dan over, Danielle Weg-Wiegmans. Maar dat geldt eigenlijk voor onze hele kuststrook. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, moet ik even iets uitleggen over hoe die plannen er precies, tenminste hoe de wet er ongeveer uitziet, tenminste wat er gebeurt. Ze hebben gezegd, binnen zoveel 500 of meter of zelfs een kilometer van een Natura 2000 gebied mag er niet of zeer beperkt gebouwd worden vanwege de stikstofdepositie. En stikstofdepositie is niets anders dan de stikstof die je dus neerlaat, die je dus achterlaat als je bouwt. Die moet namelijk naar beneden van Europa. Zo'n Natura 2000 gebied is dus heel belangrijk. Dat moet gespaard worden en daarom mogen we daar niet in de buurt bouwen. Nou is het zo dat wij hier aan de kust, wij kunnen geen kant op. We zijn omringd door Natura 2000 gebieden. En nu zijn die grenzen waarbinnen we dus kunnen bouwen, die zijn nog eens kleiner geworden doordat dat gebied opgerekt is waarbinnen we niet mogen bouwen. Zoveel 100 meter binnen dat natuurgebied. En dat betekent vooral ons hier in het kustgebied, we kunnen niet de zee in. Overigens, volgens mij is de zee zelf ook een Natura 2000 gebied. Maar daar moet ik even van afwezen. Maar in ieder geval, in de zee mogen we ook niet bouwen. Dus niet zo makkelijk. Dus we kunnen geen kant op. En daarom hebben die plannen van het kabinet zulke grote gevolgen voor de mogelijkheden hier in de buurt, en langs de kust, om te kunnen bouwen. En dat kan zich nogal doorzetten. Want zoals je misschien wel weet, als je in Haarlem woont bijvoorbeeld, dat is al behoorlijk volgebouwd. En we hebben ook nog een plicht om bepaalde percentages groen aan te houden. Dus dat wordt echt helemaal krap, krap, krap, krap. Nou, voor Zandvoort is natuurlijk helemaal een probleem, want die zitten echt tegen de zee aan. En dus krijg je, en dat zijn dus de stikstofdebatten. Waar gaat het over? Waar moeten we ons nou eigenlijk aan houden? En kunnen ze die plannen dan ook onderbouwen met cijfers? Want degene die hier dus tegen zijn, tegen dat oprekken van die grens waarin je niet gebouwd mag worden, die zeggen natuurlijk, ja, maar waar is de wetenschappelijke onderbouwing? Hoe komen jullie aan 500 meter? Waarom is het niet 600 meter? Of waarom is het niet 400 meter? Want elke meter is er één. Tenminste, wel in ons gebied. En daarom wordt er zoveel over gediscussieerd. De hele bedoeling, het hele interview en de informatie kun je vinden op onze website haarlem105.nl. En daar staat een mooi artikel op de voorpagina over de wethouder van Zandvoort die vreest gevolgen, stikstofplannen en de consequenties voor de woningbouw worden daar uitgebreid uitgelegd.

George Michael was toen al een beetje een father figure voor veel mensen. Want hij was natuurlijk een jeugdidool voor vele tieners. We gaan zo direct voor de eerste keer deze zaterdagmorgen Arthur Meijer aan het werk horen met het 105 nieuws van half.

0: grappige gast is die 3J's. Los vast.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Bij een botsing tussen fietser en motorrijder zijn gisteravond 2 zwaar gewonden gevallen. Dit gebeurde rond 7 uur op de Leidsevaartweg in Heemstede. Er kwamen meerdere ambulances en 2 traumahelikopters ter plaatse en de politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. De gemeente kan de beruchte horrorflat aan de Zijlweg kopen. Een voorstel van de VVD om af te zien van de koop werd donderdag bij de gemeenteraad afgewezen. De flat zou eerder door het COA worden gekocht, maar sinds de onderhandelingen tussen het COA en eigenaar Egeria zijn vastgelopen, wil de gemeente het kopen om het vervolgens kostendekkend aan het COA te verhuren als AZC. Pro en D66 zijn positief en zien ook mogelijkheden om het een maatschappelijke bestemming te geven zodra het geen AZC meer is. De VVD is voorzichtig positief, maar ziet vooral ook drempels. Zo is de prijs onbekend en de gemeente is niet altijd de beste pandeigenaar geweest. Middelbare scholen in onze regio zijn tevreden over de slagingspercentages, zo bleek uit een rondgang van Haarlem 105. De scholen die hun percentages bekendmaken zitten op alle niveaus rond de 90%. Zo sloeg 93% van de MAVO van het Mendel College en zelfs 100% van het VMBO-B van het Spaarne College. Niet alle scholen maken de cijfers bekend, zo willen ECL en het Sancta Maria er niet meer over vertellen dan dat ze erg blij en tevreden zijn.

0: En vanaf 2027 komt er toch een grote vuurwerkdrone of lichtshow bij de jaarwisseling. Zo meldt het HD. Donderdag werd hiertoe besloten tijdens de gemeenteraad. Een paar partijen zien het liefst dit jaar al een centrale vuurwerkshow, maar dat is niet haalbaar. Wethouder van evenementen Wiedemeijer wil wel bij Haarlemmers inventariseren naar hun wensen door middel van een digitale enquête. En dan nog het weer. Het is vandaag licht bewolkt bij een temperatuur van zo'n 21 graden. Morgen meer van hetzelfde. 'S Ochtends kans op een bui.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: gewoon een lief liedje. Van Taylor Swift.
1: I knew it, I knew you.
0: En daarvoor Waylon en The Escapist. Het is bijna 10:50. En op 105 betekent dat op zaterdagmorgen dat we even gaan schakelen. Even gaan schakelen met Marcel. Marcel Beun, dat is een soort mol. Hij graaft in de media, de internationale en de grotere media, zullen we maar zeggen. En hij kijkt wat daarvoor van interessant is. Voor ons hier gewoon, hier in het studiootje en bij jou thuis misschien. Goedemorgen Marcel.
2: Misschien wel. Ja. Goedemorgen.
0: Wat is er allemaal aan de hand in de wereld?
2: Nou, we lezen bij de Volkskrant. Duitsland heeft de Chinese ambassadeur gisteren verzocht om een spoedoverleg over berichten dat China Russische soldaten zou hebben getraind voor de oorlog in Oekraïne. Volgens persbureau Reuters zou afgelopen november een groep Russische soldaten in opdracht van de Russische minister van Defensie naar China zijn afgereisd. Daar zouden zij onder andere hebben deelgenomen aan een 3-weekse cursus in de Chinese hoofdstad Beijing over bescherming tegen radiologische, chemische en biologische wapens. Een bron bij het Duitse ministerie benadrukt tegenover Reuters het belang van een overleg met China. Alles wat Rusland in staat stelt zijn oorlog tegen Oekraïne voort te zetten, bedreigt ook onze veiligheid. Ook Volkskrant. De actieve aftakeling van de Verenigde Staten onder president Trump gaat door. Zo lezen we bij de Volkskrant dat Trump de start van de viering van Amerika's 250ste onafhankelijkheid heeft gebruikt voor een harde aanval op de Democraten. Hij noemde de partij de Communistische Partij. Trump reageerde op de overwinning van 4 progressieve democratische kandidaten bij recente voorverkiezingen. Een deel noemt zich democratisch socialist. Trump en de Republikeinen gebruiken de overwinningen om te beweren dat de Democratische Partij is overgenomen door radicale pro-Palestijnse activisten en politici. Nu we deze prachtige jubileumdag naderen, zien we onze Amerikaanse identiteit opnieuw onder vuur liggen, waarschuwde Trump gisteren, een dag voor Onafhankelijkheidsdag vandaag. Er is een heropleving van de communistische dreiging in ons land. Ook van nieuwkomers die ideeën omarmen die lijnrecht ingaan tegen onze manier van leven en ons grote succes. Trump sprak in South Dakota bij Mount Rushmore. Het monument met de granieten gezichten van 4 presidenten. Afgelopen jaren maakte Trump grappen dat hij daar eigenlijk ook thuis hoort.

Darlem, Wolfman en Fat Baker, Never Too Much. We gaan het zo hebben over het Nederlands kampioenschap trampolinespringen. Dat was vorige week al, hoor. En daar zijn wat dames en heren uit Velsen. En die zijn daar, nou, laat ik zeggen, relatief succesvol gebleven.

Danny Vera, Plastic Jesus. Het is leuk, hè? Er zijn veel media in dit gebied. Onder andere Jutter.nl in Velzen. En daar zien we een leuk berichtje over het Nederlands kampioenschap trampolinespringen. Dat was vorige week. En daar deed een vereniging mee, TVI. En daar staat als een mooi, ja, ik vind het een mooie titel. TVI schittert op het Nederlands kampioenschap trampolinespringen. En dan lees je even verder, hartstikke leuk. Ja, het gaat ook over ambitie. Trampolinespringen is echt een sport, een internationale sport. En in Nederland is er dus ook een Nederlands kampioenschap. En de dames en de heren van TVI deden het leuk. Op zaterdag de derde divisie meisjes. Daar zag je dat we de 10e plaats haalden, dat ze de 11e plaats hadden, 12e plaats haalden. En een gouden plek ook nog in die derde divisie. Dat was wel mooi voor twee meisjes van TVI. En ook op zondag was dan het synchroon springen. Dat is eigenlijk wat wij het altijd dat we vaak zien van de professionals natuurlijk. Daar haalde iemand de 5e plek. Dat was Lieke. Hartstikke leuk. En nou, ze eindigen bij Jutter.nl. De deelnemers kregen vertrouwen op de wedstrijdvloer en terugkijken op een onvergetelijk Nederlands kampioenschap. Hartstikke leuk toch? Het klein nieuws is ook leuk. Je moet echt even kijken. Jutter.nl. TVI schittert op het Nederlands kampioenschap trampolinespringen. Heerlijk.

Pointer Sisters. Jaren 80. Jump for my love. Overal op het internet filmpjes van de man. Hij is 1,65 meter, maar zowel zijn ego als zijn roem zijn veel groter dan dat. Hij staat vanavond nog in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars.

je wat zo erg is met die gozer? Die Bruno Mars. Hij kan zo goed dansen. Hij is wel lekker, soepel. Ik denk als ik hem zie, denk ik altijd, ik wou dat ik dat kon. Heerlijk, heerlijk. Het is al direct, al bijna 10 uur. En dat betekent dat we gaan luisteren naar het NOS Journaal van 10 uur. Eerst nog even...

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: René Kind. We zitten lekker bij met een kop koffie. Chez René tot 12 uur.

0: een combinatie die je niet meteen zou bedenken. Ernest. En Ernest is echt zo'n redneck. En Snoop Dogg, dat is niet bepaald een redneck, maar zo kan hij zich wel gedragen. Snoop Dogg, Andy Ernest en Getting Gone. Met zo'n kromme O, hè, moet dat. Goedemorgen, dit is 105, Haarlem 105. Het is 7 minuten over 10 en dat betekent dat we tot 12 uur... in ieder geval, we zitten ergens op 1/3 van Chez René op de zaterdagmorgen. Straks om 10:30, dan is Arthur Meijer aan de beurt. En Arthur, dat is... Ja, dat is ook zo'n graver. Die graaft dan in het dat heet al het regionale nieuws. Maar dat is allemaal relatief. Hij kan het overal vandaan halen, als het maar interessant is voor ons. Dat doet hij zo direct om 10:30. Om 10:50 doet Marcel Beun dat eigenlijk ook. Maar die trekt het nog groter. Die trekt het nog breder. Die trekt de hele wereld hier over ons heen. Dus de hele kast over ons heen. En kijken wat er allemaal van overblijft van nieuws. Dat komt dus van andere bronnen in ieder geval. En dan kijken we nog wat er verder allemaal gebeurt. Bijvoorbeeld bij de Koninklijke HFC. Daar hebben ze iemand teruggehaald bij de technische staf. Ga ik je zo direct iets meer over vertellen. En ja, we hebben ook nog de rector van het Stedelijk Museum. Daar kun je al een beetje op vooruitkijken, want dat staat gewoon op onze website haarlem105.nl. Met andere woorden, wij zitten aan die koffie. En dat is altijd heel belangrijk. Als er geen koffie is, is er ook geen Chez René. Kun je ook doen of elke andere versnapering of hallucinerend middel dat je maar nodig hebt. Het maakt mij niet uit hoe je erbij zit. Blijf er lekker bij op 105.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Weer open gaan.
1: Suzanne en Freek, ik lees steeds blauwe vlag. Maar dat komt omdat ik hier in de kus zit natuurlijk. Het is een vervorming, dan krijg je niet...

Jubel, Ocean House. Lekker zomersplaatje toch? Tenminste, het doet me wel een beetje denken aan House am CEO en dat soort dingen. En daarvoor Calvin Harris met Jazzy en Satisfy. Op de website van de Koninklijke HFC staat het eigenlijk heel kort, heel zakelijk en het bijna cool. Let op, ik kan het bijna letterlijk voorlezen. Koninklijke HFC heeft de technische staf voor de komende 2 seizoenen versterkt met de terugkeer van Jarno Verwij. Jarno heeft een contract voor 2 jaar getekend en sluit zich met ingang van dit seizoen aan bij de technische staf. Nou, en dan nog, en denk je, nou, wat komt hij dan doen, hè? Met de komst van Jarno is de staf voor dit seizoen verder versterkt. Oké. Tegelijkertijd zet de Koninklijke HFC met zijn terugkeer ook in op de toekomst van de club. Oké, ik denk, ik graaf maar even door. Jarno Verwij, we gaan hem even opzoeken. En wat vind ik dan? Nou, dan vind ik wel wat dingen. Coördinator media bij Voetbal International. Dus hij heeft ook iets met media. En ik kan ook op een of andere site waar ze de transfermarkt van trainers bijhouden, kan ik Jarno ook vinden. En dan vind ik inderdaad waarom hij terug is gekomen bij de Koninklijke HFC. Hij heeft namelijk een jaartje stage gelopen als trainer bij de Koninklijke. Daarvoor was hij trainer bij Koudekerk, assistenttrainer, trainer in Koudekerk, toen een tijdje niks gedaan. En toen kwam hij bij de Koninklijke HFC als de stagiair trainer. Toen is hij naar SJC gegaan. Volgens mij is dat ergens in Leiden. Heeft hij, nog niet eens een jaar, heeft hij een halfjaartje, is hij daar trainer geweest bij SJC. En toen dacht hij, wat ga ik nou doen? En nu gaat hij dus terugkomen bij de Koninklijke als technische staf. Ik denk dat hij geen trainer wordt, maar wat hij precies gaat doen, dat staat er dus niet bij. Jarno Verwij, ik denk dat hij ook nog een baan heeft bij Voetbal International. Ik denk dat hij daar nog werkt. Kan ik niet helemaal zien. En, oh ja, hij heeft een licentie. Hij heeft een FIFA, heet het een FIFA-licentie? Nee, een UEFA A-licentie. En die heeft hij 2,19 jaar inmiddels. En zijn favoriete formatie is 5-4-1. Kijk, vertel ik je toch meer dan dat de Koninklijke HFC je kan vertellen.

Ilse de Lange met gitaar en Something Good. En daarvoor The Cars. Klassiek gitaarnummer, tenminste ook wel. Ook met gitaar. The Cars was natuurlijk wel een gitaarband op zich, namelijk Drive. Zo direct het 10:30 nieuws op 105. Hij zit er klaar voor. Arthur Meijer zit er in ieder geval klaar voor. En dat betekent dat we zo direct worden op de hoogte gehouden van wat er in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Velzen, al die andere dorpjes die er allemaal nog aan het gebeuren is.

0: Grande, Love Myself. Het is 11:01. We zijn een minuutje te vroeg. Heerlijk toch? We zijn een minuutje te vroeg. Arthur is hier.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Tom, Louis en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een ter water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
3: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, het was spectaculair.
4: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Er was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen, omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
5: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
3: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
2: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje en ontvingen ze een medaille. Gisteravond zijn een fietser en motorrijder zwaar gewond geraakt bij een botsing. Dit gebeurde rond 7:00 op de Leidsevaartweg in Heemstede. Er kwamen meerdere ambulances en 2 traumahelikopters ter plaatse. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. En Haarlem ontvangt €300.000 van de provincie om 3 fietsoversteekpunten veiliger te maken. Het gaat om de kruispunten Kruisweg Kennemerplein, Kennemerplein Kennemerbrug en de Frenklinghoeventunnel met Statenbolwerk. Fietsers moeten hierdoor veiliger kunnen oversteken en meer ruimte hebben. De verbeteringen zijn onderdeel van de doorfietsroutes. Dat zijn directe, comfortabele en veilige fietsverbindingen tussen dorpen en steden. En het bestuur van Spaarnwoude heeft ingestemd met de komst van horecapaviljoen Botanica aan de Veerplas. Naar verwachting opent het energiearme en natuurinclusieve paviljoen in 2028 haar deuren. En Botanica wordt ontworpen in samenwerking met landschapsarchitect Niek Rozen, die we kennen van de Floriade. En dan nog het weer. Het is vandaag licht bewolkt bij een temperatuur van 21 graden. Morgen meer van hetzelfde en 's ochtends is er kans op een bui.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Ja, als je het niet over wil hebben, moet je het er niet over hebben. Train and The Weeknd en daarvoor Manfred Mann's Earth Band. Dan moet je echt diep graven in de geheugens naar hits van die mannen. En dan hebben ze leuke dingen. Ze hebben leuke dingen gedaan, hoor. Zoals wat we net draaiden, Blinded by the Light. Zo direct ga ik wat vrolijke muziek draaien uit de jaren 70. Kom ik straks nog wel op. Maar eerst even gaan we naar Marcel. Marcel Beun met de overige media. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat brengen ze ons van deze ochtend?
1: Een bericht uit het AD. De drones die eind vorig jaar werden gespot boven de vliegbasis Volkel Gilserij in Eindhoven zijn zeer waarschijnlijk opgelaten en bestuurd vanaf schepen uit de Russische schaduwvloot. Die voeren op dat moment op de Noordzee. Dat stellen onderzoekers van het International Institute for Strategic Studies in een rapport. Ook andere Europese NAVO-landen maakten melding van drones. Op 21 november werden tot 10 drones gezien boven Volkel. Vanaf de grond beschoot Defensie de drones, maar die werden waarschijnlijk niet geraakt, want er zijn geen brokstukken gevonden. Op de basis Volkel liggen waarschijnlijk Amerikaanse kernbommen opgeslagen en het is ook de thuisbasis van een deel van de Nederlandse F-35 gevechtsvliegtuigen. Volgens het rapport wilde het Kremlin met de prikacties uitvinden hoe lang het duurde voordat de autoriteiten in actie kwamen en of er blinde vlekken zaten in het radardetectiesysteem en de luchtverdediging. Vanuit Russisch standpunt was de dronecampagne een succes, zeggen de opstellers van het rapport, omdat die aan het licht bracht dat er geen eenheid van aanpak is geweest tussen de verschillende NAVO-landen. Ze noemden de zichtbare kloof tussen militaire capaciteit en politieke wil om op te treden. En twee rechters, lezen we in de Volkskrant, hebben geoordeeld dat de verhogingen van verkeersboetes in 2024 en 2025 onrechtmatig waren. Volgens hen mogen verkeersboetes niet worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten, maar dienen ze uitsluitend de verkeersveiligheid. In de drie rechtszaken waarin hierover uitspraak werd gedaan, werd een boete uit 2024 verlaagd naar het oude tarief en een boete uit 2025 werd vernietigd. De bredere gevolgen van deze uitspraak zijn nog onduidelijk. In een andere rechtszaak bleef de verkeersboete juist in stand, omdat die rechter vond dat de regering politieke ruimte heeft om boetes te verhogen. Intussen stijgen de verkeersboetes volgend jaar opnieuw, ondanks eerdere kritiek van het Openbaar Ministerie en de Raad van State. Ook de verhogingen van niet betaalde verkeersboetes liggen onder vuur. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad stelt dat opeenvolgende verhogingen in strijd kunnen zijn met het Europees recht. Bijvoorbeeld wanneer iemand een boete door geldgebrek niet kan betalen. Hoewel ook de Tweede Kamer erkent dat zulke verhogingen bijdragen aan schuldenproblematiek, wil het kabinet het huidige beleid voorlopig niet aanpassen. De Hoge Raad moet zich hierover nog uitspreken.

Echt een 105 plaat, Haarlem 105 plaat. Lincoln Jesser. En Back to Love. Het is 11:15. Ik neem je wel eens mee naar andere tijden in de muziek. Dat ga ik nu weer doen. Namelijk naar 1977. En niet, ik denk, wat lang geleden allemaal. Ja, dat klopt. Maar dat klopt omdat er gebeurden gewoon grappige dingen in die periode. In 1977 hadden we namelijk ook gezellige zomermuziek. En dat klonk toch anders dan tegenwoordig op de een of andere manier. En hoe kwam dat? Nou, bijvoorbeeld omdat je niet op elektronische muziekinstrumenten, maar bijvoorbeeld op olievaten kon slaan als een slaginstrument. Dat was heel creatief. Kon je hele goede muziek mee maken. Ze kwamen met z'n allen uit Suriname. Toen was Suriname nog een onderdeel van Nederland. Dus we waren nog niet. Die onafhankelijkheid was niet goed geregeld in 1977. En daarvoor nog. In 1969 bedoel ik dan. In 1977 was het wel geregeld. Maar toen kwamen ze dus naar Nederland. De Dutch Rhythm, Steel and Show Band. Geweldig. Geweldig. De teksten, daar gaat het helemaal niet om. Ze sloegen dus op olievaten. Ze konden overal muziek op maken. Ze bestaan trouwens tegenwoordig nog steeds. Tenminste, de originele oprichters maken nog steeds muziek als de Dutch Rhythm, Steel and Show Band. Maar ik heb geen tour in gegevens van ze of zo. We gaan gewoon terug naar 1977. Ze staan 8 weken in de top 40. Ze worden slechts nummer 5. Het is een leuk hitje. Maar ik heb hem onthouden. Ik was toen 8 jaar oud. En ik heb meegezongen. En dat was niet zo moeilijk. Want het nummer heet January, February. Oftewel, alle maanden van het jaar komen in het Engels voorbij. En ik kan me niet herinneren dat er andere tekst in zat. Ik heb het nummer nog niet meer beluisterd. Ik ga het nu gewoon echt weer meeluisteren met je. En dan ben ik benieuwd of er nog andere dingen inzitten dan alleen maar de maanden van het jaar. Maar ik denk het niet.

Stephen Marley, zoon van, en zoals te horen ook, hij blijft ook in de voetsporen van zijn vader. Met deze roots reggae, Hills of St. Anne. En daarvoor de Dutch Rhythm and Steel Band uit 1977. In Duitsland kenden ze deze band als de Trinidad Oil Company. Daar wilden ze dat Dutch waarschijnlijk niet zeggen.

Uit het oude portfolio van Ariana Grande. Die nog lekker aan het experimenteren was met hoe haar geluid moest zijn. Hoe ze wilde klinken. Samen met Iggy Azalea. I got one less problem without you. Positief is anders, maar goed. Dat doet ook niet, hè? Ze klinkt lekker agressief, dat is goed. Het is bijna 11 uur, zo direct tussen 11 en 12 het laatste stukje van Chez René. Tenminste, het programma loopt gewoon door, want het NOS-journaal is gewoon onze informatiebron, of één van onze informatiebronnen. En straks om 12 uur is het tijd voor Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Zo direct om 10:15 gaan we kijken naar de cultuur. En dat neem ik een beetje breed. We kijken naar overbevissing bij IJmuiden, via een hoekje. En naar het Stedelijk Museum. Met andere woorden, blijf lekker luisteren. Blijf lekker bij. Het is een mooie dag hier in Haarlem, dus waarom zou je niet gewoon lekker naar 105 luisteren?

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerken en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Op naar de zaterdagmiddag en dat doen we met nog een uurtje Chérenet op 105.

0: years old. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
1: Lucas Graham met zijn verhaal toen hij 7 jaar oud was, maar ook daarna.
0: Once I was 7 years old.
1: En denk nou, vroeger, je hoort zelfs de filmcamera lopen. Dat is wel heel dramatisch. Ja, hij doet wel een beroep. Hij doet wel een beroep op je innerlijke, ja, weet niet. Er zit een soort verdrietigheid in ook. Ik weet niet hoe dat komt. Terwijl het liedje op zich, nou ja, oké. Het is gewoon een liedje over hoe je op moet groeien. En hoe je vrienden moet maken. En sociaal moet zijn en zo. Maar misschien dat hij daarom wel een beetje down is. Ik weet het niet. Dit is Sharon Hay. Het is 11:07. Zo direct gaan we het hebben over de cultuur in Haarlem. En ja, dat nemen wij wel wat breder dan alleen maar muziekjes. We doen er wel wat meer aan. Doen we zo direct. Doen we zeker om 11:15. De vis. Ja, in IJmuiden, daar wordt toch vis gehandeld, zou je zeggen. Ja, dat klopt. Maar dat kan ook illegaal zijn. Ja, hoe dat nou weer zit. Nou ja, ik moest er een beetje. Ik moest het even 2 keer doornemen, maar nu snap ik het volgens mij. En we hebben die rector van het stedelijk. Ja, van het Stedelijk Gymnasium. Hij heeft 7 jaar heeft hij er gezeten. Jan Henk van der Werf. Op onze website haarlem105.nl. Een mooi interview met hem. Van een dikke 11 minuten. Maar ik ga nog wel even een paar van die dingen er even met je uithalen. Want die man heeft, ja, in die 7 jaar, laten we zeggen, volgens mij heeft hij veel thuis gezeten. En hij heeft een aantal grote verantwoordelijkheden op zich genomen. En dat hoor je bij hem terug en dat is toch wel mooi. We gaan er straks eventjes naar kijken. Dat doen we gewoon allemaal tot 12:00. Want we hebben om 11:30 nog het 105 nieuws met Arthur Meijer. En om 11:50 de rest van de wereld naar ons toegebracht door Marcel Beun.

Alita Adams die heeft wel iets met gospelkoren. Zeker in de periode waarin dit nummer Window of Hope werd opgenomen. Er staan op die cd nog wel meer van dit soort nummers met gospel. Helemaal niet erg. En dat geeft ook een beetje extra hoop en dat is altijd fijn. Het is 12 minuten over 11 hier op 105 Haarlem 105. Zo direct ga ik het hebben over de cultuur. In brede zin met je wat er allemaal gebeurt in Haarlem, Heemstede, et cetera, et cetera. Maar vaak blijft het toch een beetje hangen bij Haarlem op deze manier. Dat is, ja, ik zie het als een zwak punt hoor. Ik geef het eerlijk toe.

Shanna Spyro. Material Lover. Nou, laten we er maar eens even voor gaan zitten. Voor de cultuur. Ja, dat is een breed begrip natuurlijk. Vaak muziek. Maar deze keer heb ik ook wel wat andere dingen. Laten we toch eerst maar even gewoon bij de makkelijke... Nou ja, tussen aanhalingstekens. De usual suspect blijven. Patronaat, muziek. Liz Wright staat aanstaande donderdag in Caprera. Ja, dat is mooi. Dan staat ze buiten. En dat moet ook, want Liz Wright is van de jazz, hè. Ze heeft op North Sea Jazz gestaan en ze gaat nu haar debuut maken, staat er. Ze gaat haar debuut maken in het Openluchttheater. Oftewel, ze is er nog nooit geweest. En dat is echt gewoon erg goed. Als bladen zoals de New York Times zeggen dat je barrel-aged bourbon or buttersoft leather klinkt, dan ben je goed. Donderdag staat ze in Bloemendaal dus. En deze Liz Wright, dat is gewoon een fenomeen op zich. Aanstaande donderdagavond om 7 uur gaan de deuren open, 8:30 in Caprera. Ook een grote naam, maar uit een hele andere hoek. Dat is een verplaatst concert, ook in Caprera, van Suzanne Vega. We kennen haar vaak van Tom's Diner en zo, een beetje de hitjes. Maar het was natuurlijk een vrouw met een verhaal, een folk singer-songwriter van een andere generatie. Met alleen akoestische gitaar. En zo begon ze, hè? In Greenwich Village. Dus echt. Zij komt echt uit de krochten van de singer-songwriters. En dat hoor je bij haar ook. Ze is uitverkocht, helaas. Aanstaande dinsdag, over een paar dagen dus, staat ze al in Caprera. En dat is mooi. Ja, ook dat is een fenomeen. Suzanne Vega. En dan gaan we even naar de schuur. In de schuur hebben ze een tv-opname. Wanneer is die tv-opname eigenlijk? Is die vanavond? Volgens mij wel. Ja, vanavond om 8:00 is er een... dat is eigenlijk een voorstelling van het Filosofisch Quintet. En dat is dan onderdeel van het Human-tv-programma Het Filosofisch Quintet. Nou ja, enfin. Je moet het zelf maar uit. Arnold Grunberg, die is daar de host van. En dan gaat het over denken, hè? Denkers over een maatschappelijk urgent thema. En luisteren wordt daar nog gewaardeerd. Stilte is geen schande. En ruzie is geen einddoel. Al geloven we niet dat consensus de weg is naar het paradijs. Nou, hoe filosofisch kun je het hebben? Een tv-opname dus. Je kunt geen kaarten bestellen met een podiumpas. Maar je kunt er wel heen. Je kunt dus wel kaartjes bestellen. Nou, ga. In de schuur vanavond dus. Het Human TV-programma Het Filosofisch Quintet. En dan eigenlijk de leukste van dit hele blokje. Want we hebben het vaak over muziek en voorstellingen. Maar wist je dat er ook een kinderpodcast is van het Tijlers? Vanaf 6 juli te beluisteren, vanaf aanstaande maandag, wordt nu dus gemaakt waarschijnlijk. Een podcast van Die de Vonk en het kinderpanel De Zekerweters. En dat gaat erover of je iets 100% zeker kunt weten. En dat gaat aan de hand van verhalen uit de wetenschap. En dan spelen ze eigenlijk in scènes hoe wetenschap werkt. En of je dingen wel zeker kunt weten of dat je het altijd ter discussie moet stellen. Leuk, hè? Kinderpodcast Zeker Weten wordt gemaakt door Die de Vonk. En we gaan Die de Vonk straks om 11:45 even bellen gewoon. Even kijken hoe ze dat gedaan heeft. En of hij al af is. Ik ben heel benieuwd. Het is gemaakt voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Door dus het Tijlers Museum, door Die de Vonk. En het kinderpanel De Zekerweters. Hartstikke leuk, man. Podcast Zeker Weten voor kinderen vanaf aanstaande 6 juli maandag dus te beluisteren. En die de Vonk, die gaan we zo bellen. Dat is leuk. Hoe doe je dat nou met kinderen? En dat panel ben ik ook benieuwd naar.

Moet ik Rylan en de Bombardiers nog introduceren of uitweiden? Nee, toch? Heel bekend in ons gebied. Radiant for Solutions. Daarvoor Kelly Lee samen met Bryn Christopher en Sweetest Release. Het is 5 voor 11:30. Zo direct het 105 nieuws van 11:30.

Militairs uit te stralen. De Staat, band uit Nijmegen, doet dat met hun nieuwe single Glory. Het is een aanklacht op totalitaire regimes en autocratisch denkende mannetjes. Goh, aan wie zouden wij dan denken, hè? Bijvoorbeeld de zin I got the keys for centuries. Dat zegt genoeg. De Staat, Glory.

0: Dreigend is het bijna. Glory. Nieuw nummer van de Nijmeegse band De Staat. Zijn wij toch aardige jongens. Arthur Meijer bijvoorbeeld, die brengt puur het nieuws.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. De beruchte horrorflat aan de Zijlweg. De gemeente wil hem hebben. Een voorstel van de VVD om af te zien van de koop werd donderdag bij de gemeenteraad afgewezen. Fractievoorzitter Louis van Zetten legt in Haarlem vandaag uit waarom haar partij tegen was.
3: Er komen natuurlijk allemaal problemen bij. Hè? Want het gaat natuurlijk eerst al over de prijs. Ja. Daar wonen mensen in. Arbeidsmigranten, studenten, ik weet niet wat er allemaal woont. Ze hebben volgens mij ook geen idee. Die moeten eruit. Die moeten vervangen. De woning wordt aangeboden. Dan moet die flat natuurlijk toch geschikt gemaakt worden voor nieuwe bewoning. Mm-hmm. Dan moet het, want de gemeente Haarlem heeft hele hoge eisen aan duurzaamheid. Dan moet dat allemaal volgens de regels. Hè? Ga ik vanuit dat dat moet. Dus dat betekent dat alles de verantwoordelijkheid wordt van de gemeente Haarlem.
2: De flat zou eerder door het COA worden gekocht. En sinds de onderhandelingen tussen het COA en eigenaar Egeria zijn vastgelopen, wil de gemeente het kopen om het kostendekkend aan het COA te vuren als AZC. Pro en D66 zijn positief over het plan en zien ook mogelijkheden om het een maatschappelijk bestemming te geven, zodra het geen AZC meer is. En kort geleden is hij feestelijk heropend, maar nu staat hij weer in de stijgers. Theater De Krocht in Zandvoort. Bij de grote verbouwing van nog geen half jaar geleden was de zaal niet geluidsdicht gemaakt, wat tot overlast voor de buren leidde. De komende zomer wordt er een geluidswal gebouwd, waardoor de programmering van september en oktober geschrapt zijn. 31 oktober heropent het theater met het gezelschap A Tafel, die de opera Karin en Abel opvoeren. En Haarlem ontvangt 300.000 euro van de provincie om 3 fietsoversteekpunten veiliger te maken. Het gaat om de kruispunten Kruisweg Kennemerplein, Kennemerplein Kennemerbrug en Franklin Hoeventunnel Statenbolwerk. Fietsers moeten hierdoor veiliger kunnen oversteken en meer ruimte.

0: hebben. De verbeteringen zijn onderdeel van de doorfietsroutes. Directe, comfortabele en veilige fietsverbindingen tussen dorpen en steden. En boek- en wandelliefhebbers opgelet. Vanmiddag is Twan Huis te gast bij boekhandel Blokker om over zijn nieuwe boek Het Droompad te vertellen. Vanaf 3 uur vertelt de journalist over zijn wandeling van München naar Venetië door de Alpen en Dolomieten samen met zijn zoon. Over de gesprekken, het overlijden van zijn ouders en de diepgang van de natuur spreekt Huis vanmiddag in de Heemsteedse boekenwinkel. Een voorproefje is te vinden op haarlem105.nl. En dan nog het weer. Het is vandaag licht bewolkt bij een temperatuur van zo rond de 21 graden. Morgen is het ongeveer hetzelfde, maar dan is er 's ochtends wel kans op een bui.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Gladys Knight. En haar achtergrondzangers de Pips. Wel van de originele soul-generatie, zal ik maar zeggen. The Midnight Train to Georgia. Daarvoor Mama's Gone. Moderne band in een, met een wat ouder geluid. Leuk om naar te luisteren. Dat draaien we vaak. Het nummer Joy. 11:30. We gaan voor de laatste keer deze zaterdagmorgen schakelen met Marcel Beun, die de rest van de wereld naar ons toe brengt. Het is een Formule 1 weekend. Dus dan heb ik al zo het vermoeden dat hij het over de Formule 1 gaat hebben. En volgens mij de Tour de France bij gaat beginnen. Vlakbij de bosbranden bij Barcelona. Ik weet niet of Marcel heeft gekeken naar de routes, of het de komende dagen nog een probleem gaat worden. Want uit eerste hand kan ik zeggen dat die bosbranden daar in Catalonië, dat die heel erg zijn. Verder ga ik er niet over uitweiden, maar het is echt heel erg, Marcel.
1: Ja, ik zag het. Maar het is raceweek. Met morgen de Formule 1 Grand Prix op circuit Silverstone. En het gaat het meest over het inmiddels bekende, beruchte motor- en batterijprobleem van de huidige generatie Formule 1-auto's. De NOS schrijft erover: tweevoudig kampioen Fernando Alonso's woorden komen het hardst aan. Dit wordt een trieste vertoning voor de fans, sneert de Spanjaard. Snelle bochten zoals Cups, Maggots en Beckers en Chapel veranderen in oplaadstations. Alonso heeft medestanders in overvloed. Bijna alle Formule 1-coureurs zijn in aanloop naar de Britse Grand Prix opnieuw unaniem zeer kritisch over hun oplaadbare bolides. Verstappen zegt hierover: ik wil er eigenlijk niet eindeloos over blijven mekkeren en discussiëren. Uiteraard heb ik weer gepraat met Formule 1-leiding en de FIA. Iedereen doet echt zijn best, maar met deze auto's en de manier waarop we het motorvermogen moeten regelen is Silverstone gewoon geen geschikt circuit. Ik hou van deze baan, maar het voelt nu verre van natuurlijk, de manier waarop we hier moeten racen. Dat komt volgens de viervoudig kampioen door de layout van Silverstone. Deze baan heeft veel lange rechte stukken en snelle bochten. Er zijn amper plekken waar je hard moet remmen en daardoor kun je dus de batterij niet genoeg opladen. En krijg je een tekort aan vermogen en dus ga je langzamer. Op termijn is het probleem volgens Verstappen onoplosbaar, op korte termijn. Dit circuit is gewoon niet gemaakt voor de manier waarop onze huidige motoren functioneren. Zo simpel is het. Hopelijk gaat het volgend jaar beter. En traditioneel start in de zomer ook altijd de Formule 1 stoelendans. En Verstappen speelt daarin een hoofdrol. Eerder deze week speculeerden diverse media op een overstap naar wereldkampioen McLaren. Ik ga daar geen woorden aan vuil maken. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen, reageerde Verstappen kortaf op de geruchtenstroom. Als ik iets nieuws ga doen of er iets verandert, dan horen jullie het wel van mij. Niet van iemand anders. Ik focus op mijn werk met het team. Het gaat de goede kant op. Ik heb eindelijk een goed raceweekend achter de rug. Dat is fijn en nu is het zaak om die lijn door te trekken en het gat naar de top te dichten. Dan de uitslagen en tijden. De enige vrije training van gisteren, van dit weekend was gisteren. En 1 was Hamilton, 2 Antonelli, 3 Leclerc. De kwalificatie voor de sprintrace was daarna. 1 was Hamilton, 2 Antonelli en 3 Verstappen. Die sprintrace is straks om 1 uur. En dan later vanmiddag om 5 uur de kwalificatie voor de echte race. En die is morgen om 4 uur. En er wordt inderdaad ook geraced op 2 wielen. Vandaag is dag 1 van 3 weken Tour de France. En die eerste dag begint vandaag in Barcelona.

0: Kroeg uit Nederland, Evie en Sturmmouth samen in Heat. 12 minuten voor 12, dit is 105, Haarlem 105. Aanstaande maandag is hij te downloaden, te beluisteren, de podcast. Zeker weten, vraagteken, zeker weten. Van Diede Vonk. Diede, goedemorgen.
1: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Dag Diede. Diede, je hebt het gedaan voor het Tijlers Museum.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe zit dat precies tussen jou en het Tijlers Museum?
1: Ja, dat zit heel goed. Het is een heel erg leuk museum, zoals jullie vast weten, in Haarlem. En zij hebben vanaf oktober een grote wetenschapstentoonstelling. En ze hebben mij gevraagd of ik daarbij een kinderpodcast wil maken. Nou, dat doe ik natuurlijk vaker podcast voor hen.
0: Ja, maar dat is een hele andere benadering dan de, laten we zeggen, als het al bestaat, de klassieke podcast. Want kinderen laten zich niet zo goed regisseren natuurlijk. Dus met welke vraag heb je ze aan tafel gekregen?
1: Ja, goede vraag. Ja, ik heb dus met kinderen, het is een podcast voor kinderen en je hoort in de podcast dus ook kinderen. Met een groepje van 5, we noemen ze de zekerweters, een soort kinderpanel, heb ik hen eigenlijk allerlei vragen voorgelegd uit de wetenschap. Wat is nou een feit en wat is een mening? Hoe kan je iets zeker weten? En ik heb allerlei hele grappige verhalen uit de wetenschap gehaald. En eigenlijk ga ik die samen met hen onderzoeken. Mm-hmm. Zodat je dus als kind, als luisteraar, ook zelf leert nadenken over... Hey, hoe weet je nou eigenlijk iets zeker? Hoe werkt die wetenschap? Hoe kan ik zorgen dat ik...
0: Eigenlijk oefen je een beetje het zijn van een wetenschapper met het kinderpanel.
1: Precies.
0: Wat leuk.
1: Dat klinkt misschien saai, maar het zijn dus allemaal hele grappige verhalen. En er zitten ook leuke scènetjes in, gespeeld door acteurs. Dat was echt heel erg leuk om met die kinderen dat op te nemen.
0: Ja, kun je een voorbeeld geven van zo'n verhaal? Van zo'n wetenschappelijk onderdeel?
1: Ja, zeker. Nou, de eerste aflevering gaat bijvoorbeeld over een slak. Een slak Jeremy. Dat was een slak met een links draaiend huisje. Ja, dat klinkt ingewikkeld, maar alle slakken hebben een... huisje. En daar zit een spiraal op en die draait naar rechts. Bij Jeremy draait hij naar links. En die kan dus alleen een partner vinden met ook een links huisje.
0: Mm.
1: Nou, dan is er een datingshow soort georganiseerd. Om een partner te vinden voor slak Jeremy. Dus ik heb met die kinderen gevraagd van oké, wat zou jij op je datingprofiel zetten als jij een slak bent? En uiteindelijk is er een partner gevonden en konden ze onderzoeken... zo'n links huisje, is dat erfelijk? En als ze dat weten, weten ze misschien ook hoe ze mensen kunnen helpen... die soms ook gespiegeld zijn. Er zijn mensen die geboren worden met organen die aan de andere kant zitten. Dus zo is een klein verhaal uit de wetenschap... kan weer grote gevolgen hebben voor mensen. En ik neem ze vooral mee in dat verhaal over die slak en hoe dat allemaal gegaan is.
0: Geniaal. Ben je zelf een wetenschapper?
1: Ik ben zelf geen wetenschapper. Nee, dat niet. Dus het was voor mij ook heel fijn dat ik samen met het museum kon samenwerken. En dat zij natuurlijk al die verhalen uit de wetenschap... die komen ook terug in hun tentoonstelling. Zij wisten me allemaal hele leuke dingen te vertellen daarover. En hebben me geholpen met de 5 principes van wetenschap. In de podcast noemen we dat de 5 stappen. Mm-hmm. En die doorlopen we dan eigenlijk.
0: Maar één daarvan is waarschijnlijk dat je nooit iets 100% zeker weet.
1: Nou ja, daar beginnen we natuurlijk al mee. We denken heel veel zeker te weten, maar is dat wel zo? En er is natuurlijk één groep mensen in de wereld die eigenlijk zegt... we weten nooit iets zeker en dat zijn wetenschappers.
0: Ja.
1: Er kan altijd weer nieuw bewijs komen, er kan nieuw onderzoek komen, betere apparaten. Dus eigenlijk begint het al een beetje met, kan je überhaupt iets zeker weten?
0: Ja, question yourself is dat, hè? Diede, hartstikke leuk. Je hebt hem gemaakt voor het Tijlers Museum. Is het een one-off? Dus heb je er maar 1 of denk je dat het een serie gaat worden?
1: Nou, het zijn 5 afleveringen. En als het bevalt, als nu heel veel kinderen op de achterbank naar vakantie dit gaan luisteren... komt er wie weet nog wel een tweede seizoen. Ja, want
0: leuk.
1: Volgens mij genoeg leuke verhalen.
0: Leuk. De kinderpodcast zeker weten. Ik weet niet of het alleen maar een kinderpodcast is, stiekem hoor, Diede.
1: Goeie.
0: Want je hebt mij ook wel een beetje geenthousiasmeerd om daar toch wel even naar te luisteren. Vanaf aanstaande maandag is hij te beluisteren.
1: Ja.
0: Oké, kun je hem overal vinden? Is dat standaard?
1: Ja, alle podcastkanalen, Spotify, Apple, waar je ook maar luistert, staat hij.
0: Hartstikke leuk. Diede Vonk, maakster van de podcast Zeker Weten voor het Tijlers Museum. Vanaf aanstaande maandag, dat is dan 6 juli, te beluisteren, te downloaden overal. Leuk om je te spreken. En wie weet maak je nog een serie, dan bel ik je nog een keer.
1: Super, dankjewel.
0: Dag Diede, hoi.
1: Doei.

funky gastje, deze Nick Hansen. En zijn nieuwe Playa. Het is bijna 12 uur. Het is bijna tijd voor Heisa. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Maar bijna? Wij zijn er nog niet. Ik neem straks afscheid, Bas. Ik weiger deze studio nog te verlaten. Eerst nog even Akda en de Munich.

De Kapitein deel 2 heette dit nummer. Dat heb ik dan weer nooit begrepen. Maar goed, dus dat ligt aan mij, denk ik. Agda en de Munich. Dit was Chez René. Het team van René. Op de zaterdagmorgen. Arthur, dankjewel man. Het was een hele fijne ochtend. Marcel ook bedankt. Iedereen bedankt. U ook bedankt. Jan Gaus, zo direct met Heisa. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Dit programma is er volgende week weer. Haarlem 105 is er altijd. De laatste is een remake van het nummer, ook uit de jaren 70. Ring My Bell, Anita Ward. Die had zo'n hoge stem dat degene die het nu na heeft gezongen, Bobby Fallon, ontzettend moeite heeft gedaan om het een paar keer het refrein eruit te krijgen. Ze stelt het zelfs een paar keer uit. Je hoort een paar keer dat ze nog even wachten en pas één keer op het eind gaat ze dan een beetje de hoge noot eruit gooien. Ja, veel plezier met Jan zo direct hier op 105. Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jan Gaus.
3: Ja, goedemiddag. Dit is het programma Heisa. Dat programma is tot 3 uur. En ik heb straks voor je Lincoln Jasser en Back to Love. Maar nu is George Ezra. En dat nummer dat heet Shotgun.
4: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changed in the air.

lekkere platen, dit. Hij maakt deel uit van de 5 nieuwe platen die zeer regelmatig langskomen. En het is Bruno Mars natuurlijk, je hebt hem herkend.

je hoort hem natuurlijk er gelijk bovenuit. Prince. Toen had hij weer ruzie met zijn platenmaatschappij. Dus toen noemde hij zich The Revolution. En hoe heet dat nummer?

Doubles and Bites vandaag. Vanaf 4 uur. En vrijdag begonnen tot 2 uur. Om de start van de zomervakantie feestelijk in te leiden tijdens Doubles and Bites. Dit keer bij de ruïne van Brederode. En dat doen ze dan morgen, of vandaag is dat, met een Bibbles and Bites in combinatie met de Two Generations. Dus dan wordt die locatie gewoon 2 keer gebruikt. En dan hebben ze helemaal gelijk in. Dus gisteren Bibbles and Bites en vandaag Two Generations daar op locatie. Daar allemaal bij die iconische ruïne van Brederode in Zandvoort. Ga erheen. En dit is

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De beruchte horrorflat aan de Zijlweg. De gemeente wil hem hebben. Een voorstel van de VVD om af te zien van de koop werd donderdag bij de gemeenteraad afgewezen. Fractievoorzitter Louis van Zetten legt in Haarlem vandaag uit waarom haar partij tegen was.
2: Er komen natuurlijk allemaal problemen bij. Hè? Want het gaat natuurlijk eerst al over de prijs. Ja. Daar wonen mensen in. Arbeidsmigranten, studenten. Ik weet niet wat er allemaal woont. Hebben volgens mij ook geen idee. Die moeten eruit. Die moeten vervangende woning worden aangeboden. Dan moet die flat natuurlijk toch geschikt gemaakt worden voor nieuwe bewoning. Mm-hmm. Dan moet het, want de gemeente Haarlem heeft hele hoge eisen aan duurzaamheid. Dan moet dat allemaal volgens de regels. Hè? Ga ik vanuit dat dat moet. Dus dat betekent dat alles de verantwoordelijkheid wordt van de gemeente Haarlem.
1: De flat zou eerder door het COA worden gekocht. Sinds de onderhandelingen tussen het COA en eigenaar Egeria zijn vastgelopen, wil de gemeente het kopen om het vervolgens kostendekkend aan het COA te verhuren als AZC. Pro en D66 zijn positief over het plan en zien ook mogelijkheden om het een maatschappelijke bestemming te geven zodra het geen AZC meer is. Haarlem ontvangt 300.000 euro van de provincie om 3 fietsoversteekpunten veiliger te maken. Het gaat om de kruispunten Kruisweg Kennemerplein, Kennemerplein Kennemerbrug en Franklin Hoeventunnel Staten Bolwerk. Fietsers moeten hierdoor veiliger kunnen oversteken en meer ruimte hebben. De verbeteringen zijn onderdeel van de doorfietsroutes, directe, comfortabele en veilige fietsverbindingen tussen dorpen en steden. Kort geleden is hij feestelijk heropend, maar nu staat hij weer in de stijgers. Theater De Krocht in Zandvoort, zo meldt het HD. Bij de grote verbouwing van nog geen half jaar geleden was de zaal niet geluidsdicht gemaakt, wat tot overlast voor de buren zorgde. De komende zomer wordt er een geluidswal gebouwd, waardoor de programmering van september en oktober geschrapt zijn. 31 oktober heropent het theater met het gezelschap A Tafel, die de opera Karin en Abel opvoeren. En Tom, Louis en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een ter water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
3: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus was spectaculair.
4: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Er was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
5: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
3: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
1: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje en ontvingen ze een medaille. En dan nog het weer. Het is vandaag licht bewolkt bij een temperatuur van rond de 21 graden. Vanavond en morgenochtend is er de kans op een bui.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Sandra van Nieuwland, muziek uit de buurt. Ik had hem er wel bij kunnen zetten, die jingle. De Sandcastle. Met een leuke videoclip bij. Opgenomen op Zandvoort aan de Zee, aan de boulevard. De nog niet verbouwde boulevard toen, ja. Het is zaterdag, het is 4 juli alweer. En twee mooie evenementen, eigenlijk drie mooie evenementen achter elkaar. Bites, Bubbles and Bites, gisteren, vandaag Two Generations. En morgen ook een mooi event, namelijk in de Bakenessengracht, het Spaarne Stadsconcert. Vanaf 2 uur.
1: Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus. Heisa.
2: Haarlem 105.
0: En ken je deze nog? De. Was de titel of de groep, de naam. En de Earth Sentence Smile.

Dente en de Earth Sample Smile. Dat was toen een grote hit voor ze. Daarna eigenlijk, ja, lukte het niet zo, want ze maakten toen deze, echt deze iconische plaat. En dan is het toch altijd lastig om dan wat anders te bedenken, ja. Goedemiddag, Haarlem 105 met het programma Heisa en Mama's Gang. En we hebben er plezier in. We maken er plezier van. En dat is ook heel belangrijk in het leven. En daar gaat het nummer ook over. Joy.

0: videoclip zit erbij. Allemaal mensen die allerlei joyvolle dingen doen. Die er plezier in hebben. En dat werkt heel aanstekelijk. Ja.
1: We vieren 105 dagen zomer.
2: I'm alive in the summertime.
1: Jan Gaals. Yeah. 105.
0: Ja, ik weet niet wat het is. Het is te warm.

dit nummer mag er ook zijn. Try Your Love. En ik heb voor je Nora Jones en Alicia Cara. Maar I'm in Trouble. Maar nu eerst Third World. Oeh, zie ik dat ook weer?

Alicia Cara, Norah Jones. En Luc Hasselman is druk bezig met de opbouw, samen met Patrick, om alles op te bouwen voor het mooie grachtenconcert. Het Spaarne's grachtenconcert aan de Bakenesse Gracht. Morgenmiddag om 14:00 kun je daar naartoe. Ja? 105.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 5 kilometer en 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook drukte op de A8 Amsterdam-Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog 3 kilometer en ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jan Gaus. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 4 juli. 105. Goedemiddag.
1: Jan Gaus.
4: Dit is het programma Heisa met Mink de Veel en de Spijn.

Gisteren was er op het Wijnland uitzicht op de ruïne van Brederode. Was er Bubbles and Bites. En vandaag wordt die locatie gebruikt voor Two Generations. En dat is mooi. Met onder andere een live band met ex van ABBA Dance. Barry Brand komt ook. Allemaal leuke optredens, gave optredens van Two Generations. En ja, dat is vandaag vanaf 4 uur. En gisteren was datzelfde terrein in gebruik van Bubbles and Bites. En dit is Carol Kenyon tezamen met Paul Hardcastle en Don't Waste My Time.

nieuwe soul. Het is hartstikke nieuw dit. Jamie Maganda. En The Burning. Ja, precies, ze zingt het zelf al. En anders de achtergrond zo'n koor. Met The

0: Cuba kennen hem ook van ze. That's in America. De Gibson Brothers. En deze kwam toevallig tegen hier in het systeem. Ik denk, even draaien. Even een beetje op adem komen. Dit
1: is Haarlem 105.
0: En dat doen we met deze plaat. Because I feel for you when you're here.

Blind Florence. En I drive all night. Nou, misschien ga je dat wel doen om naar je vakantieadres te gaan. Hou er wel veiligheid in de gaten. Ja, zeker.

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De beruchte horrorflat aan de Zijlweg. De gemeente wil hem hebben. Een voorstel van de VVD om af te zien van de koop werd donderdag bij de gemeenteraad afgewezen. Fractievoorzitter Louis van Zetten legt in Haarlem vandaag uit waarom haar partij tegen was.
2: Er komen natuurlijk allemaal problemen bij. Hè? Want het gaat natuurlijk eerst al over de prijs. Ja. Daar wonen mensen in, arbeidsmigranten, studenten. Ik weet niet wat er allemaal woont. Hebben volgens mij ook geen idee. Die moeten eruit, die moeten vervangen. De woning wordt aangeboden. Dan moet die flat natuurlijk toch geschikt gemaakt worden voor nieuwe bewoning. Mm-hmm. Dan moet het, want de gemeente Haarlem heeft hele hoge eisen aan duurzaamheid. Dan moet dat allemaal volgens de regels, hè? Ga ik vanuit dat dat moet. Dus dat betekent dat alles de verantwoordelijkheid wordt van de gemeente Haarlem.
1: De flat zou eerder door het COA worden gekocht. Sinds de onderhandelingen tussen het COA en eigenaar Egeria zijn vastgelopen, wil de gemeente het kopen om het vervolgens kostendekkend aan het COA te verhuren als AZC. Pro en D66 zijn positief over het plan en zien ook mogelijkheden om het een maatschappelijke bestemming te geven zodra het geen AZC meer is. En gisteravond zijn een fietser en motorrijder zwaar gewond geraakt bij een botsing. Dit gebeurde rond 7 uur op de Leidsevaartweg in Heemstede. Er kwamen meerdere ambulances en 2 traumahelikopters ter plaatse. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Haarlem ontvangt €300.000 van de provincie om 3 fietsoversteekpunten veiliger te maken. Het gaat om de kruispunten Kruisweg-Kennemerplein, Kennemerplein-Kennemerbrug

0: Franklin-Hoeventunnel staat een bolwerk. Fietsers moeten hierdoor veiliger kunnen oversteken en meer ruimte hebben. De verbeteringen zijn onderdeel van de doorfietsroutes, directe, comfortabele en veilige fietsverbindingen tussen dorpen en steden. En Tom, Louis en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een ter water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
1: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, was spectaculair.
2: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Het was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
3: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
1: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
0: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje en ontvingen ze een medaille. En dan nog het weer. Het is vandaag licht bewolkt bij een temperatuur van rond de 21 graden. Vanavond en morgenochtend is er de kans op een bui.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Hoogdorp en Roelevaretsveen een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Wolfman was dat. Ja, en volgende week...
1: Vanaf het strand van Zandvoort. Ja? Vanaf het strand van Zandvoort. Vanaf het strand van Zandvoort. Dit is 105.
0: Ja, volgende week weer. De hele dag zijn we dan vanaf het strand van Zandvoort. Ja, dat is wel gaaf. Vanaf 9 uur 's ochtends. Ik denk een uurtje of 7.

Grace Jansen, Pull Up to the Bumper was dit. En dit is de nieuwe van Now Horing. En het heet zo goed op deze zaterdagmiddag. Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We zijn er altijd.

so good to me. Now Horan. Heisa is dit. En dan is journaal van 2 uur zit er ook aan te komen. 105. Vroeger luister ik altijd naar Decibel Radio. En Decibel Radio die was eigenlijk een beetje disco, soul georiënteerd. Maar ze deden ook een beetje op new wave. En ik weet nog heel goed, gingen ze deze, dit liedje ging ze toen een beetje promoten. Keja Kuku. Heerlijk. Ik heb altijd deze herinneringen erover gedaan. Met de infofoon, met de decibel. Ja, allerlei nummers die dan langskomen. Oh ja, dat was een decibel. De jaren 80 was dat. Piratenradio.

deze zaterdagmiddag bij Haarlem 105. Via DAB, kabel. En natuurlijk ook nog de Good Old FM. Ja, maakt mij niet uit hoe je luistert. Nee. En dit is de nieuwe van Lois Lane. En die heet Takes a Million.

Bjerke, Lois Lane en hun nieuwe. En die heet Takes a Million. Hij is huis straks nog een uurtje. Na het NOS-journaal van 2 uur. Maar dan heb ik nog even deze.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 4 juni.
1: 105.
4: Goedemiddag.
1: Jan Gaus.
4: Dit is het programma Heisa. Dat is er nog tot 3.

0: Smith on Pilot. Pinkpop, daar waren ze bij. Was een, wat een optreden hadden die keer. Goedemiddag, de zaterdagmiddag.
1: Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus, IJsa.
2: Haarlem 105.

heet September. Een lekkere ouderwetse disco, maar het is nog niet zo oud. Nee. Wat zal het zijn? Ja, het is 10 oud nu inmiddels. En Cry For You. Ja, de Living Statues. Misschien ben je ze al tegengekomen in de stad. Vertel er straks wat meer over. Het gaat over een kick-off van een nieuw event in Arnhem. Maar nu eerst Sambier. We could think

0: milieu. En de multicolor. Ik vind het vooral zo lekker, die nummer met die, viool die er zo lekker in zit. Absoluut. Vandaag, krijgen we een nieuw stadsfeest. Dat nieuwe stadsfeest, dat heet Vier. En dat is aankomende zondag. Nou, niet morgen, maar de 12 juli is het straattheater van 12 tot 5 uur. En om dat al een beetje te promoten, een beetje warm voor te maken, hebben we vandaag dan op zaterdag 6 juli tot en met 4 uur nog in de stad. Misschien ben je ze al tegengekomen. Zijn er verschillende living statues. Zoals Kenau, Ripperda. En die staan in de stad. Misschien ben je ze al tegengekomen. En denk je van, hè? Hoe die mannen nou, vrouwen? En goed, dat is allemaal bedacht door Vier Haarlem. Het ziet er wel imposant uit. Ik zie hier ook wat plaatjes op de website van Vier Haarlem. Een nieuw event.
1: Ja, 105.

hij volgens mij. De laatste dagen van de Haarlemse honkbalweek. Het is weer een feestje. Het is weer zeer succesvol en dat is heel mooi. Het is ook een disco train party. En dat allemaal in een strandpaviljoen. Ons paviljoen in

Tune Factory was dit. And Feels Like Heaven. Heerlijk, heerlijk. Ja, leuk om dat liedje weer te horen. Het is bijna 3:50. Natuurlijk straks ook het Haarlem 105 nieuws. En morgen, misschien wel aardig, is er een wijnproeverij op het water in het hartje van Haarlem. Terwijl je langs de historische grachten vaart, proef je 5 zomerse wijnen met een verhaal erachter. Samengesteld door Roby Wine Concept. Aan boord van een luxe sloep, van luxe sloepen, waar wij ook wel eens wat mee doen. En die hebben dus dat morgen een speciale vaartocht. Het begint om 3:30 en het duurt dan tot 6:00. En dan stap aan boord van een luxe sloep en ga dus, dan krijg je dus een verhaal erbij om wijn te proeven. Nou, dat is toch wel een grappig concept. Morgen is dat dus 5 juli. Je kan beter natuurlijk misschien gewoon naar het concert gaan. Naar het Spaarne Stadsconcert. Morgen in de Bakenesse Gracht. Want dat is ook om 2:00. Ja. Maar goed. En ook naar die wijnproeverij. Ja. 105. En deze titel, die sluit daar wel op aan. Wine into water. Het is Nectar.

Ja, de parlementaire enquête is er geweest over, over dat hele gedoe met corona. Het ligt natuurlijk ver achter ons, maar dat wordt nog eens even helemaal nagegaan. Van wat is er allemaal goed gegaan, wat is er allemaal slecht gegaan, wat kan er allemaal beter. Maar goed, wat ik wel weet, dat als ik dan zelf aan corona denk, is dit een plaat die daar alles aan verbonden blijft. Fred Again en The Blessed Madonna.

0: Marvelous.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De beruchte horrorflat aan de Zijlweg. De gemeente wil hem hebben. Een voorstel van de VVD om af te zien van de koop werd donderdag bij de gemeenteraad afgewezen. Fractievoorzitter Louis van Zetten legt in Haarlem vandaag uit waarom haar partij tegen was.
3: Er komen natuurlijk allemaal problemen bij. Want het gaat natuurlijk eerst al over de prijs. Ja. Daar wonen mensen in, arbeidsmigranten, studenten. Ik weet niet wat er allemaal woont. Ze hebben volgens mij ook geen idee. Die moeten eruit, die moeten vervangen. De woning wordt aangeboden. Dan moet die flat natuurlijk toch geschikt gemaakt worden voor nieuwe bewoning. Mm-hmm. Dan moet het, want de gemeente Haarlem heeft hele hoge eisen aan duurzaamheid. Dan moet dat allemaal volgens de regels, hè? Ga ik vanuit dat dat moet. Dus dat betekent dat alles de verantwoordelijkheid wordt van de gemeente Haarlem.
2: De flat zou eerder door het COA worden gekocht. Sinds de onderhandelingen tussen het COA en eigenaar Egeria zijn vastgelopen, wil de gemeente het kopen om het vervolgens kostendekkend aan het COA te verhuren als AZC. Pro en D66 zijn positief over het plan en zien ook mogelijkheden om het een maatschappelijke bestemming te geven zodra het geen AZC meer is.

0: Geleden is hij feestelijk heropend, maar nu staat hij weer in de Steigers. Theater De Krocht in Zandvoort, zo meldt het HD. Bij de grote verbouwing van nog geen half jaar geleden was de zaal niet geluidsdicht gemaakt, wat tot overlast voor de buren zorgde. De komende zomer wordt er een geluidswal gebouwd, waardoor de programmering van september en oktober geschrapt zijn. 31 oktober heropent het theater met het gezelschap A Tafel, die de opera Karin en Abel opvoeren. Gisteravond zijn een fietser en motorrijder zwaar gewond geraakt bij een botsing. Dit gebeurde rond 7 uur op de Leidsevaartweg in Heemstede. Er kwamen meerdere ambulances en 2 traumahelikopters ter plaatse. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. En Tom, Louis en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidsevaart. In maart sprongen de 3 achter een ter water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
1: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, was spectaculair.
2: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Het was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen, omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
3: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
1: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
0: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de 3 in het zonnetje en ontvingen ze een medaille. En dan nog het weer. Het is vandaag licht bewolkt bij een temperatuur van rond de 21 graden. Vanavond en morgenochtend is er de kans op een bui.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelvaretsveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

natuurlijk van Ruben Annick, de held van Haarlem. Schrikkelijk veel nummers gemaakt. En geef me dan iets. Goedemiddag.

Calvin Harris en Satisfy. En met Jay-Z en een enorme hit op dit moment alweer voor hem. 105. De zaterdagmiddag bij Haarlem 105 met het programma Heisa. En ook een beetje van die zomerse platen. Clean Bennett, Jazz Clean. Jazz Clean, ook een tijdje niet van gehoord. Een beetje die heze stem. En Rather Be

hoorde je Clean Bandit. En Jazz Clean. En daarachteraan hoorde je de Campsite Dream. Het is nog maar net uit. Nummer 5 juni is het uitgebracht. En Rather Be. Ah, dat is al een hele mooie remake van dat nummer. I Like It. En dit is Niels Geuzenbroek. Take Your Time.

En misschien ben je wel onderweg naar de Two Generations. Daar in Zandpoort bij de ruïne van Brederode. Dat is toch ook wel weer heel gaaf. Een mooie locatie, zeker. Ik ben er morgen weer tussen 12 en 2 uur met het programma Nationaal Product. Een fijne zaterdag. En blijf lekker luisteren natuurlijk. Ja.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 3:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicola.
4: Met Human van de Killer. Chaka Khan komt eraan. En hier zijn de Rolling Stones.

Het is 2016, Havana, Cuba. Honderden duizenden mensen op de been voor een gratis concert van The Rolling Stones. En dat was niet zomaar een optreden, want rockmuziek uit het Westen lag in Cuba jarenlang behoorlijk gevoelig. Op radio en tv hoorde je die platen gewoon helemaal niet voorbij komen. En de overheid hield bands zoals The Rolling Stones bewust buiten de deur. Maar goed, je weet het, muziek houdt je niet tegen. Mensen luisterden toch op tapes, gekopieerde platen, via de buitenlandse radio, stiekem, weet je wel, onder de radar. En ja, toen stonden ze daar dan, jaren later, met een menigte die elk woord meezingt. Zo sterk kan muziek dus zijn. Je hoorde The Rolling Stones met Start Me Up. Hier bij Haarlem 105, dit is een nieuwe editie van Weekendwijzer. Leuk dat je erbij bent. Elke week trap ik hier af met het 105 weekendwoord. Eén woord dat past bij jouw weekend. Altijd leuk om te horen waar jij dit weekend mee bezig bent. Doorgeven kan heel simpel. Via haarlem105.nl/studio of appen naar de studio en voeg Haarlem 105 dan direct even toe. Het kan via 0600 500 538, dus 0600 500 538. En mijn eigen weekendwoord, dat is cloud. Niet van de wolken, nee. Cloud is zo'n AI-programma, net zoals ChatGPT. En je kunt er van alles mee opzoeken of laten schrijven. Maar je kunt er sinds korte periode ook mee coderen. Dat is zeg maar een soort van computertaal waarmee je dus websites en apps kunt bouwen. En daar ben ik dus de afgelopen maanden flink mee aan het experimenteren. Ik heb denk ik al een stuk of 5-6 websites gemaakt en nu ook een eigen app voor in de gym. Er is alleen één nadeel: mijn nachtrust. Want ik zit gewoon s'avonds van 9 tot 12 dan te coderen. En mijn hoofd die draait overuren. Ik word helemaal geprikkeld. En dan slapen, ja, dat is heel erg lastig. Nou goed, laat maar weten. Welk woord past bij jouw weekend? Heb je ook iets waardoor je slapeloze nachten krijgt? Ik hoop iets positiever. App dan naar de studio 0600 500 538 of haarlem105.nl/studio.

Deze zangeres was enorm populair in de 80's. En dan kun je denken na verloop van tijd, weet je, ik ga het lekker rustig aandoen. Maar dat doet ze niet, want in september gaat ze een nieuw album uitbrengen. Shakzilla, zo heet het. Met onder andere een samenwerking met Snoop Dogg, Lenny Kravitz en Sia. Dit was nog even een oudje. Je hoorde Chaka Khan en Through the Fire. Hierbij 105. Elke week vraag ik het hier. Het 105 weekendwoord. Eén woord dat bij jouw weekend past. Peter die appt opgelucht. Eindelijk kan ik weer slapen zonder 3 ventilatoren. 20 graden is gewoon de perfecte temperatuur. Daar mogen ze wat mij betreft een wet van maken. Simone, die baalt juist. Zij zegt, vorige week lag ik nog op het strand. Nu zit ik met een vestje aan. Dat is toch geen jullie. Ton heeft maar één woord nodig. Honkbal. Ik zit al de hele week in het Pimoyer. Vandaag is het de laatste dag. Elk jaar weer kippenvel. Mijn vrouw snapt er niks van, maar dit is Haarlem op zijn mooist. Gerrit, die houdt het simpel. Hij zegt vissen. Vanochtend om 6 uur zat hij al aan de waterkant. En Marga is de laatste van deze ronde. Zij zegt bubbels. We gaan vanmiddag naar dat festival bij de ruïne van Brederode. Lekker eten met uitzicht op zijn oude ruïne. Ik heb er al de hele week zin in. Nou, klinkt goed. Heel veel plezier, Marga. En laat ook even vooraf weten welk woord bij jouw weekend past. Appen kan heel makkelijk naar 06 105 105 38. Dus 06 105 105 38. Dit zijn de Killers.

0: Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105, The Killers en Human. En vandaag is ook de laatste dag van de Haarlemse honkbalweek in het Pumoyer-stadion. Een finale tussen Italië en Team Kingdom of the Netherlands. Robert Zand die volgt het al de hele week en zit nu ook bij de finale. Robert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rudy.
0: Voordat we naar de finale kijken, wil ik eerst even terugkijken op afgelopen week. Hoe kijk jij zelf terug op deze editie? Zaten er nog verrassingen tussen?
2: Nou, echte verrassingen misschien niet. Anders dan dat het gewoon ontzettend leuk weer was en sfeervol. Qua honkbal niet zo heel veel verrassingen. Had het misschien te maken met het feit dat we bijvoorbeeld de afzegging hadden van Japan. En daar op het laatste moment nog Tsjechië voor gekomen is. En Amerikaanse top college, wat we meestal hier halen. De topjongens uit het college honkbal van Amerika. Die hadden ook al andere verplichtingen. Want ja, er zijn wel wat meer van dit soort toernooien in de wereld. En soms zijn die data heel mooi op elkaar aansluitend. En soms ook even niet. Het heeft met allerlei andere ingewikkelde zaken te maken. En dat betekende dat we voor de International Globetrotters gingen. Een organisatie die Amerikaanse en lokale honkballers verenigt tot een team. En dan deelneemt aan dergelijke toernooien.
0: Ja.
2: Ja, dat kan heel spectaculair uitpakken. Dat hebben we uit de geschiedenis, kennen we dat, van de Sullivans. En dat is ook de reden om het gewoon te proberen en gewoon te doen. Nou, die jongens hebben het best heel leuk gedaan. Maar ja, die worden dan wel vijfde en zesde. En dus op dat gebied geen echte verrassing. En misschien is ook de finale Nederland-Italië niet de verrassing. Chinese Taipei is een ploeg die natuurlijk altijd mooi meedoet. En Curaçao, ja, dat kan ook zomaar verrassend zijn. Nou, die verrassingen zijn uitgebleven. Maar we zitten wel een mooi honkbal te kijken. En ook wat bijzonder was voor deze week. Voor het eerst iemand die twee Grand Slam home runs in één evenement slaat. Ja, dan gebeuren er toch hele leuke dingen.
0: Ja, ja, inderdaad. Het is altijd tof op zo'n honkbalweek. Het is super sfeervol. En het honkbal is op en top genieten. Dan de finale. Nederland heeft twee keer verloren dit toernooi van de Italianen. Ik weet het, de finale is altijd anders. Maar maakt Nederland nu wel kans?
2: Nou ja, het is kijken. We gaan beginnen aan de tweede helft van de tweede inning. De stand is nog steeds 0 tegen 0. Nederland heeft één honkslag staan en Italië nog niks. Maar goed, die hebben nu nog een gelijkmakende slagbeurt. Dus ze zijn nog aan elkaar gewaagd. En ik verwacht ook dat vandaag niet een of andere monsterscore was. Dat was natuurlijk van de week ook niet. Er gebeurden ook wat bijzondere dingen tussendoor. Iets met een opstellingenlijst, om het zo maar te noemen. De line-up die niet klopte, die doorgegeven was. Rain delay bij de eerste wedstrijd. Dus ja, we hopen op wat dat betreft een ongestoorde wedstrijd. Die misschien ook gaat laten zien hoe de krachtsverhoudingen echt in elkaar zitten.
0: Ja, we gaan het in de gaten houden. Robert, dankjewel voor nu. Na vieren spreken we nog een keer. En dan gaan we uitgebreid terugkomen op deze finale. Dankjewel voor nu. En dan nog even het 105 weekendwoord. Dank voor het doorgeven. Anouk die geeft het woord verjaardag door. Ze zegt ik word vandaag 50 en ik weet nog niet of ik moet lachen of huilen. Vanavond feestje dan maar. Lachen. Gefeliciteerd Anouk. Ruud die houdt het bij schema's. Vandaag beginnen de achtste finales en ik heb de hele poster op de koelkast liggen. Of hangen. Ja, dat gaat niet om de honkbalweek, maar dat gaat om het WK natuurlijk. Thijs die zit in hetzelfde schuitje, maar dan met slaaptekort. Vannacht tot 3 uur wakker gebleven voor het WK. En om 7 uur stond de kleine naast mijn bed. Nou ja, heel veel sterkte Thijs. Bij Mirjam draait het om logeetjes. De kleinkinderen zijn dit weekend bij ons. En ik ben na 1 ochtend al gesloopt, maar wel de leukste sloop die er is. Corrie, die ging voor haring. Nieuwe haring gehaald op de markt vanochtend met uitjes erbij. Mijn man en ik hebben er meteen 2 weggewerkt. En Willemien is de laatste van vandaag. Zij zegt, genieten vanochtend met de fiets door de duinen. Koffie in het Zandvoort. En vanmiddag komt haar zus langs. Nou, geniet ervan, Willemien. En wat je ook gaat doen, geniet van deze zaterdag. Zometeen praten we even bij met het laatste nieuws uit onze regio in het Haarlem 105 Nieuws. Arthur Meijer is er om je bij te praten. En daarna nog veel meer lekkere muziek. Waaronder van Samber. Hier is Earth Wind.

0: natuurlijk allemaal problemen bij. Hè? Want het gaat natuurlijk eerst al over de prijs. Ja. Daar wonen mensen in. Arbeidsmigranten, studenten. Ik weet niet wat er allemaal woont. Hebben volgens mij ook geen idee. Die moeten eruit. Die moeten vervangen. De woning wordt aangeboden. Dan moet die flat natuurlijk toch geschikt gemaakt worden voor nieuwe bewoning. Mm-hmm. Dan moet het, want de gemeente Haarlem heeft hele hoge eisen aan duurzaamheid. Dan moet dat allemaal volgens de regels. Hè? Ga ik vanuit dat dat moet. Dus dat betekent dat alles de verantwoordelijkheid wordt van de gemeente Haarlem.
1: De flat zou eerder door het COA worden gekocht. Sinds de onderhandelingen tussen het COA en eigenaar Egeria zijn vastgelopen, wil de gemeente het kopen om het vervolgens kostendekkend aan het COA te verhuren als AZC. Pro en D66 zijn positief over het plan en zien ook mogelijkheden om het een maatschappelijke bestemming te geven zodra het geen AZC meer is. Haarlem ontvangt 300.000 euro van de provincie om 3 fietsoversteekpunten veiliger te maken. Het gaat om de kruispunten Kruisweg Kennemerplein, Kennemerplein Kennemerbrug en Franklin Hoeventunnel Statenbolwerk. Fietsers moeten hierdoor veiliger kunnen oversteken en meer ruimte hebben. De verbeteringen zijn onderdeel van de doorfietsroutes, directe, comfortabele en veilige fietsverbindingen tussen dorpen en steden. Kort geleden is hij feestelijk heropend, maar nu staat hij weer in de Steigers, Theater de Krocht in Zandvoort, zo meldt het HD. Bij de grote verbouwing van nog geen half jaar geleden was de zaal niet geluidsdicht gemaakt, wat tot overlast voor de buren zorgde. De komende zomer wordt er een geluidswal gebouwd, waardoor de programmering van september en oktober geschrapt zijn. 31 oktober heropent het theater met het gezelschap A Tafel, die de opera Karin en Abel opvoeren. En Tom, Louis en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een ter water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
2: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus was spectaculair.
3: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Er was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
4: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
2: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
1: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje en ontvingen ze een medaille.
5: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Vanavond blijft het bewolkt met zo'n 19 graden. Morgen een vergelijkbare dag als vandaag met veel bewolking en een graad of 20. Eind van de middag kan gelukkig nog even de zon doorbreken. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds met deze week de nieuwe single van Jopke.

0: Zij is de zangeres van Lotje. Ik heb het liedje nog van vorig jaar. Nou, laat je zo meteen horen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Ja, Lotje natuurlijk, gezongen door Roeland Beelen en Jobke van Dobbenburg. Het begon als een soort lustrumlied voor hun Utrechtse studentenvereniging, die toen 125 jaar bestond. Gewoon een soort feestnummer voor hun skireis. En toen maakte Snelle er een TikTok-video van en opeens ging het helemaal viral. Ja, met zo'n succes wil je natuurlijk ook wel eens solo aan de bak. Roeland, die ging als eerste. Eerder dit jaar kwam zijn single Dansvloer Dilemma uit.

de zangeres van Lotje heet Jopke. Haar nieuwe single, haar eerste single heette Terug bij Af. En deze hoorde je deze week in Rudy's Fresh Finds. En wil je meer nieuwe muziek? Check dan even Rudy's Fresh Finds op Spotify. Ja, ben jij vandaag door de stad gelopen? Dan heb je ze waarschijnlijk wel gezien. Levende standbeelden overal in het centrum. En die staan er niet zomaar. Ze maken namelijk reclame voor 4 Haarlem. Dat is een nieuw stadsfestival volgende week zondag. En wat je daarvan kunt verwachten, dat hoor je zo meteen van Chantal Bakhuis. Nu eerst Santana.

0: Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105, het programma Weekendwijzer. Joris Santana, Michel Branch, The Game of Love. Als je vandaag door de binnenstad van Haarlem liep, kan het zomaar zijn dat je een standbeeld zag die, nou, je kniphoogte. Over in het centrum staan vandaag levende standbeelden, figuren uit het beleg van Haarlem ruim 450 jaar geleden. Het is een voorproefje van Vier Haarlem, een nieuw stadsfeest, volgende week zondag. En de vrouw achter dat feest is Chantal Bakhuis. Chantal, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Standbeelden die stonden er al vanaf een uur of 12. Moeten nu de laatste 10 minuten in. Hebben ze al kramp of nog niet?
1: Nee, ze zagen er nog fris uit.
0: Heel goed. Hoe kijk jij terug op deze dag?
1: Ja, heel leuk. Je merkt toch dat mensen, ik stond even ook in de VVV, dat mensen echt wel geïnteresseerd waren. En dat de city dressing ook opviel die we gisteren al in de stad hebben neergezet. En dat is ook wat we vandaag juist als bedoeling hadden. Dat men geprikkeld werd van joh, wat is dit nu eigenlijk? En ook geënthousiasmeerd voor volgende week zondag.
0: Ja, want wat voor reacties kreeg je nou van mensen? Want volgens mij loop je ook gewoon heel door de stad en zie je toch een beetje de gezichten en wat mensen tegen elkaar zeggen. Wat heb je gehoord?
1: Vooral veel kinderen die of het leuk vonden of spannend. Ja. Mensen die veel foto's maken, toeristen ook, locals die het ook kennen. Hè. Kenau die staat bij de Grote Markt, dus dat was wel een prominent stuk. Ja. Maar ook Wichbold. Dus mensen herkennen het, de locals. Maar voor de toeristen is het ook wel echt een trekpleister om even op de foto te gaan. En sommige mensen schrokken ook omdat hij dan even een grappige move maakt ja. Die ze niet verwachten.
0: Ja, inderdaad. We gaan even terug naar het begin, want deze dag is ter promotie van volgende week zondag, Vier Haarlem. Neem ons eens mee, wat is het precies?
1: Het is een stadsfeest wat is geïnitieerd door Stichting Vier Haarlem. En nadat het een aantal jaar helaas niet van de grond is gekomen, is het nu wel gelukt. Dus we dachten dat moeten we dan maar feestelijk openen met de kick-off met de Living Statues om een aanleiding daarvoor te geven. En zondag 12 juli is de dag van het beleg. Daarin willen we niet te zwaar natuurlijk aan de geschiedenis tillen, maar dat wel met een knipoog doen. Het is ook de start van de zomervakantie. En wat we eigenlijk hebben is programmering door de gehele stad tussen 12 en 5. Waarbij we 24 locaties hebben met horecagelegenheden waar theatergezelschappen en muzikale entertainment binnen plaatsvindt. En daarnaast hebben we op 3 locaties in de stad vast theater met de brulrace voor kinderen op de Grote Markt. Turbotouw, echt nostalgie op de botermarkt. En bij de Raaks hebben we stoel en dans. En daarmee verplaatst ook nog verschillende parades van de muggenblazers tot een tijdparade door de stad. Dus mensen kunnen het niet missen.
0: Nee, dat kan je wel zeggen. De hele stad staat dus tijdens Vier Haarlem helemaal aan. Haarlem heeft best wel een hoop feesten en activiteiten. Wat vind jij dit evenement nou nog toevoegen aan al die bestaande evenementen? Waarin is het nou nog onderscheidend?
1: Nou, waar dit zich in onderscheidt is dat het echt een stadfeest is wat we met elkaar doen. Dus de 1100 ondernemers zijn het verlengstuk van dit feest. Dus het is ook geen festival. Het gaat erom dat we net als bij de tilpluktuin, die we altijd in het voorjaar doen, dat de ondernemers het verlengstuk zijn van de activatie. En dat geldt ook voor het stadsfeest. Dus de VVV informeert, maar ook de winkelstraten en ook de horeca en ook de culturele instellingen. En dat maakt het wel echt anders ten opzichte van andere evenementen die Haarlem al rijk is.
0: Ja, dus de horeca is daarbij heel erg betrokken. Maar jullie roepen ook om Haarlemmers een speciale viervlag op te laten hangen. Heb je ze al voorbij zien komen of nog niet?
1: Ja, ze hangen al in de winkelstraten. Dus dat is echt iets waar we de retail ook voor hebben betrokken. Dus in de Gierstraat en de Raak zie je er sowieso meer. Maar in de Zijlstraat en in de Grote Houtstraat en in de Kleine Houtstraat kom je ook clubjes tegen.
0: Ja, en je kan ook als Haarlemmer die vlag aanschaffen, begrijp ik.
1: Ja, ik weet dat er in het Kleef Park al een aantal hangen en in Haarlem Noord. En die vlag kan je kopen bij de VVV.
0: Ah ja, oké. Hey, wat moet er volgende week gebeuren, Chantal, dat jij vol trots kan terugkijken?
1: Mensen die veel foto's en filmpjes maken, een glimlach op hun gezicht. En ook vooral de samenhorigheid tussen horeca, retail en cultuur. Dat iedereen er eigenlijk over praat. En dat zou mij heel trots maken.
0: Ja, en als je dan nog verder vooruit kijkt, is dit nou iets voor de lange termijn?
1: Ja, zeker iets voor de lange termijn. Zo is het ook door het bestuur bedacht. Dat in ieder geval de binnenstad eerst de eerste toon mag zetten. Maar dat het daarna ook naar de buitenwijken gaat. En daar is ook al op geacteerd. Schalkwijk is al aangemeld. Haarlem Noord en Kleef Park. om een soort van koningsspelen eigenlijk voordat de zomervakantie voorbij is, tegen elkaar te battelen. Met allemaal sportactiviteiten, ja. En dat is wel toekomstwijs iets waar we de aankomende 5 jaar naartoe willen werken.
0: Ja, wat gaaf. Ja, ik weet dat Leiden heeft een vergelijkbaar evenement wat heel groot is. En Alkmaar ook. Is dat ook een beetje het niveau waar jullie naartoe willen doorgroeien?
1: Daar durf ik niet meteen een antwoord op te geven. Omdat ik vind dat dat iets is wat echt al 100 jaar bestaat.
0: Ja.
1: En wij beginnen natuurlijk wel in 2026 met dit stadsfeest.
0: Maar
1: de ambitie om, ook op die manier samenhorigheid uit te dragen, dat is zeker wel iets waar Haarlem naartoe wil.
0: Nou, laten we eerst focussen op volgende week zondag. 4 Haarlem van 12 tot 5 in de binnenstad. Meer informatie vind je op 4haarlem.nl. Chantal, dankjewel. En heel veel succes volgende week. En nog met de laatste 6 minuten voor vandaag.
1: Dankjewel. Oké, hoi hoi.
0: Toppie, dankjewel.

de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. You're the Material Lover van Sienna Sparrow hier bij 105. Zometeen na het nieuws van 4 uur vertel ik je wat er bij Veerplas komt. Er komt namelijk een nieuw horecapaviljoen. En ja, ik heb best wel opvallende cijfers als het gaat om fietsdiefstal in onze regio. Zometeen meer erover. En je hoort deze. First Choice komt eraan.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Nog een uur weekendwijzer met Daft Punk naar First Choice en Dr. Love.

ze begonnen ooit als een meidengroepje op de middelbare school. De Debonettes, zo heten ze. Tot een radio-dj ze tipte bij producer en songwriter Norman Harris. En zo ontstond Dr. Love. Tot op de dag van vandaag een disco-knaller. You're the first choice bij 105. Goedemiddag, je luistert naar Weekendwijzer. Mijn naam is Rudy, ik neem je even mee met wat er speelt in onze regio. Het Spaarne Gasthuis die wil voor eind oktober de knoop doorhakken. Waar komt straks de spoedzorg die dag en nacht open is? In Hoofddorp of in Haarlem-Zuid? Nu heeft het ziekenhuis nog 3 hoofdlocaties, maar de zorgvraag groeit. Patiënten worden ouder en is te weinig personeel. Daarom wil het bestuur die zware zorgen op 1 plek bundelen. Voor de duidelijkheid, voor polyklinieken, onderzoeken en geplande behandelingen kun je straks gewoon nog steeds op meerdere locaties terecht. Maar het ziekenhuis zegt zelf ook, deze keuze kan ingrijpend zijn voor patiënten, voor medewerkers en voor de gemeente. Dan naar de Veerplas. Daar komt een nieuw horecapaviljoen. Botanica gaat het heten. Recreatieschap Spaarnwoude heeft het plan goedgekeurd. Het wordt een flink paviljoen, zo'n 500 vierkante meter. Energiezuinig en met veel oog voor de natuur. En achter het plan zitten Haarlemse ondernemers, onder meer van Woodstock 69. Als alles mee zit, gaat Botanica in 2028 open. Het is een onderdeel van een groter plan om de Veerplas aantrekkelijk te maken als entree voor Spaarnwoude Park. En dan nog even dit. Let een beetje op je fiets. Vorig jaar zijn in Haarlem 1730 fietsen als gestolen gemeld. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiecijfers. En daarmee staat Haarlem op plek 8 van gemeenten waar de kans op fietsendiefstal het grootst is. En het wordt erger. 4 jaar geleden ging het nog om ruim 1000 fietsen. Ook in de rest van Noord-Holland stijgt het aantal fietsdiefstallen, vooral in Amsterdam, Zandvoort en dus Haarlem. En daar hoort een liedje bij. Welk nummer past bij dit bericht? Iets met fietsen, diefstal of politie? App hem naar de studio 06-105-105-38. En wie weet draai ik jouw plaats zometeen. Dus welk liedje hoort bij dit laatste nieuwsbericht? App het door via 06-105-105-38.

Ja, een groter contrast kan je bijna niet hebben. Van Daft Punk naar Phoebe Bryson, If Ever You're In My Arms Again, hier bij 105. Zometeen nog even schakelen met Robert Sand. Op dit moment bij de finale van de Haarlemse Hongbaweek in Pimelier Stadion, Italië-Nederland. Ik vertelde je het net al, hè, vorig jaar zijn in Haarlem 1730 fietsen als gestolen gemeld. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiecijfers. En daarmee staat Haarlem op plek 8 van gemeenten waar de kans op fietsendiefstal het grootst is. En dat wordt nog erger. 4 jaar geleden ging het nog om ruim 1000 fietsen. Dus het neemt nog behoorlijk toe ook. Ik vroeg je om een liedje dat bij het nieuws past en er kan van alles binnen. Charlotte gaat voor Skik op fietsen. Ruurt die app of Bicycle Race van Queen. Suzanne houdt het dicht bij huis met K3 bij de politie. Zal die eens nog een keer moeten draaien hier op 105. En Marieke die kiest voor Katie Melua en 9 Million Bicycles. 4 opties, ik gooi ze allemaal in een hoge hoed en trek er blind een uit. Als het maar niet K3 is. Sorry Suzanne. En het is geworden Skik op fietsen.

0: aangevraagd door Charlotte Skik en opfietsen hier bij 105. De finale is bezig tijdens de Haarlemse Honkbalweek. Italië tegen Team Nederland. Robert Sand is daar aanwezig. Eerder dit toernooi verloor Nederland al 2 keer tegen Italië. Gaat het nu beter, Robert?
1: Ja, nou ja, in de stand is het nog steeds in evenwicht. Beide ploegen hebben nog niet gescoord. De stand derhalve nog steeds 0-0. Wat bij de honkballen niet onbelangrijk is, is ook om te kijken hoe er geslagen wordt natuurlijk. Het is een beetje een pitchersduel. Maar wat we wel zien is dat Nederland al 4 honkslagen geslagen heeft. En Italië pas 1. Maar ja, dat levert dus helemaal niks op. Maakt niet dat het als 0-0 blijft, dat je dan uiteindelijk kijkt wie het meeste hits heeft. Het is gewoon kijken wie er binnenkomt. En we zien nu een poging bij Nederland. En dat lukt ook om de tweede honk te spelen. Op het ogenblik zijn er 2 uit. De aangewezen slagman Dwayne Kemp is aan de slag. En op het honk staat op dit moment Delano Salassa. Salassa sloeg er straks een prachtige omslag in het linksveld. En ja, wat hij dan probeert is dus de tweede honk te bereiken. Dan gaat die bal van de pitcher wel naar de catcher. Die catcher gooit dan heel snel naar de korte stop die naar de tweede honk rent. Ja, maar Salassa was snel en met de buikslijding eerder bij het honk dan de bal. En dus staat hij nu op het tweede honk. En dat betekent bij het honkballen dat je in scoringspositie staat. Op het ogenblik zien we ook dat als we kijken naar het scorebord, dat aangewezen slagman Dwayne Kemp 3 rijdt heeft en 1 slag. Dat betekent dat als hij nog zo'n wijdbal krijgt, dus die niet over de plaat gaat en niet tussen je knie en je elleboog is, dan mag je gewoon gratis, hem voor niets, op z'n Holland zou ik bijna willen zeggen, naar het eerste honk wandelen. Nou, dat gebeurt niet. Hij neemt de bal vol op de knuffel, slaat hem dan wel in het foutgebied, telt als een slag en dat betekent volle bak. Nou, dat betekent dat we weer dat, ja, bij een goede pitch is hij uit, is dat de derde uit en gaan we weer wisselen, wordt er niet gescoord. En misschien wel die 4 kwijt. Het publiek begint ook lekker warm te draaien. Kan je misschien wel meekrijgen op de achtergrond. En de man die het geluid hier allemaal doet, Jeroen Kalflager, sinds mensenheugen is de man die de sfeer in het stadion hier mee weet te bepalen. Zorgt ook dat iedereen achter Nederland gaat staan. Het is leuk, het is sfeervol. Het is niet heel warm, want het is een beetje bewolkt. Misschien eigenlijk wel ideaal om voor een overdekte tribune te kijken. We zien nu dat Sven Kemp die bal dan slaat. En dan moet Jan en Alleman aan de Italiaanse kant meerennen. De tweede honkman pikt de bal op. En de pitcher is heel snel overgekomen om het over te nemen op het eerste honk. Dat is de eerste honkman die de bal stopte. En dat betekent dat Dwayne Kemp de derde nul is. En, of Daryl Collins de derde nul is. En zo er een einde komt aan deze eerste helft van de 16. En de standaard wordt nog steeds 0-0.
0: Dankjewel Robert. We houden deze finale in de gaten. En zometeen hier op 105 praten we weer bij met wat er allemaal speelt in onze regio in het Haarlem 105 Nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De beruchte horrorflat aan de Zijlweg. De gemeente wil hem hebben. Een voorstel van de VVD om af te zien van de koop werd donderdag bij de gemeenteraad afgewezen. Fractievoorzitter Louis van Zetten legt in Haarlem vandaag uit waarom haar partij tegen was.
2: Er komen natuurlijk allemaal problemen bij. Het gaat natuurlijk eerst al over de prijs. Daar wonen mensen in, arbeidsmigranten, studenten. Ik weet niet wat er allemaal woont. Daar hebben volgens mij ook geen idee. Die moeten eruit, die moeten vervangende woning worden aangeboden. Dan moet die flat natuurlijk toch geschikt gemaakt worden voor nieuwe bewoning. Mm-hmm. Dan moet het, want de gemeente Haarlem heeft hele hoge eisen aan duurzaamheid. Dan moet dat allemaal volgens de regels, hè? Ga ik vanuit dat dat moet. Dus dat betekent dat alles de verantwoordelijkheid wordt van de gemeente Haarlem.
1: De flat zou eerder door het COA worden gekocht. Sinds de onderhandelingen tussen het COA en eigenaar Egeria zijn vastgelopen, wil de gemeente het kopen om

0: oversteekpunten veiliger te maken. Het gaat om de kruispunten Kruisweg Kennemerplein, Kennemerplein Kennemerbrug en Franklin Hoeventunnel Statenbolwerk. Fietsers moeten hierdoor veiliger kunnen oversteken en meer ruimte hebben. De verbeteringen zijn onderdeel van de doorfietsroutes, directe, comfortabele en veilige fietsverbindingen tussen dorpen en steden. En Tom, Louis en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een ter water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
1: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, was spectaculair.
2: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Het was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
3: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
1: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
0: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje en ontvingen ze een medaille.
4: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Vanavond blijft het bewolkt met zo'n 19 graden. Blijft wel droog. Morgen een vergelijkbare dag als vandaag met veel bewolking in een graad of 20. Eind van de middag kan de zon nog even doorbreken. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt dat vandaag de dag niet meer gewoon bestaat. Zo, dat waren heel veel woorden dwars door elkaar, maar volgens mij begrijp je precies wat ik bedoel. Deze week met een Haarlemmer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat een file op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Het zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat. Als je zo'n liedje hebt, omdat er bijvoorbeeld een merk of product wordt genoemd, laat het weten via 0600 505 38 of haarlem105.nl/studio. Deze week een bericht van Joop. Hij zegt, voor jullie item met die liedjes die de jeugd niet meer snapt, welterusten, meneer de president van Boudewijn de Groot. Mijn kleinzoon van 17 hoorde het laatst bij ons in de kamer en vroeg heel serieus over welke president het ging. Moest ik dus een heel lang verhaal over Vietnam erbij pakken. Hij kende het echt helemaal niet. Wij draaiden die plaat vroeger grijs. Nou, dank voor het doorgeven, Joop. Hier is Boudewijn de Groot.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

0: deze week.
1: In de categorie liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen, aangevraagd door Joop. Dank daarvoor. Boudewijn de Groot en Weltrusten, mijn heer de president. Heb je ook een liedje waar iets in voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat? Geef hem door via 06-105-105-38 of als je nu een computer voor je hebt, haarlem105.nl/studio. En wie weet draai ik hem volgende week. Michael Jackson is hier. I just can't stop loving you.

0: Arena, net zoals afgelopen donderdag en waarschijnlijk ook morgen en dinsdag. Bruno Mars, hij is in Nederland. Van zijn nieuwe album The Romantic hoorde je God Was Showing Off hier bij Haarlem 105. De finale van de Haarlemse Honkbalweek Italië-Nederland. Robert Sand.
1: Ja, we zitten te kijken naar een wedstrijd die eindelijk een wedstrijd geworden is. Vroeg je bij de vorige bijdrage nog, is er al gescoord? Wat is de stand? Nou, toen was het nog 0-0. Nu is het 2-1 voor Nederland. Italië kwam eerst op voorsprong met prachtig spel ook hoor. Een mooie tweehongslag gevolgd door opofferingsstootslag. En nog wat van dat soort werk. Waardoor uiteindelijk Nathaniel Batusta als eerste over de thuisplaats kwam. 1-0 voor Italië. Dan zakt het hier wat in. Want iedereen hoopt natuurlijk gewoon dat Team Kingdom of the Netherlands de boel recht trekt. En dat gebeurt gewoon in de eerste helft van de zevende inning. Komt bij Nederland aan slag. Sherlon Schop, hij slaat een omslag, gevolgd door een omslag van Sam Kuiper. Dan een hele prachtige opofferingsstootslag. Een bunt noem je dat. Niemand die erop rekent. 1 en 2 bezet en dan in 1 en 2 en 3 bezet. En is er pas 1 uit. En dan volgt er nog eens een mooie klap. Waardoor Nederland uiteindelijk 2 punten kan scoren. En op het scorebord staat nu 2-1. En we zitten in de tweede helft van de zevende inning. We hebben net die beroemde 7th inning stretch gehad. Dat muziekje dat iedereen zingt en doet en staat. En ondertussen gaat Italië lekker door met slaan. Dus ze zijn er nog niet hoor. We riepen eerst van wat gaat die finale snel. En wat is het hier zometeen vroeg afgelopen. Wel heel leuk dat iedereen nog even mag blijven. Want het stadion en blijft serveren tot 8 uur vanavond. Maar nu gaat het toch echt gebeuren. Het is echt een wedstrijd. De eerste en de tweede honk bezet. 0 uit. En dat betekent dat we volop in de wedstrijd zitten. En er ook weer overleg geweest is zojuist op de heuvel zoals dat heet. De pitcher staat dus iets hoger dan de rest vanwege een aangooi. En dan gaat de coach erheen, maakt een praatje. En soms wordt er gewoon alleen een hele goede mop verteld. Maar vaak wordt er ook echt overlegd of het een goed idee is om door te spelen. Of dat er misschien een pitcher gewisseld moet worden. Iets wat regelmatig gebeurt hoor tijdens zo'n wedstrijd. Zomaar een keer of 5 dat er iemand anders opkomt. En dan het allemaal om de tegenstander, degene die mag slaan, moeilijk te maken. En ook zo voor te zorgen dat zij niet op de honken komen. We zien dus nu het eerste en het tweede honken zet. 1 uit bij Italië. En de stand op dit moment, 2-1 in het voordeel van Nederland. Het is hier bieren spannend.
0: Dankjewel Robert voor vandaag. Helaas kunnen we niet het vervolg uitzenden van deze finale. Omdat wij zometeen doorgaan met een nieuwe editie van Years. Bas van der Schuit die presenteert dat. En hij gaat terug naar het jaar 1991. Maar check vooral onze website www.haarlem105.nl. Want daar houden we natuurlijk op de hoogte van deze finale van de Haarlemse Honkbalweek. Veel plezier bij Bas. En ik eindig nog even met Paddy Austin.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Loenersloot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Goedemiddag, welkom tot 8 uur. Eerste Gears, we gaan weer lekker tijd reizen. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Gears. En dat betekent dat je nu mag opstappen op de Haarlem 105 tijdmachine. En dan vliegen we samen in 3 uur tijd langs de muziek, het nieuws, de films, series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van een bepaald jaar. Dus doe je gordel om, zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want vandaag gaan we terug naar het jaar
5: 1991.
6: Start de tijdmachine, gek!
7: Daar gaan we!
8: Are you telling me you built a time machine?
7: Come here, I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.

0: doen.
1: Ja, het leuke wat veel mensen niet weten is dat de vrouw en de man die op het einde van deze plaat wordt lachen, dat zijn Janet Jackson en haar toenmalige man René Elizondo Jr. Ze hadden een hoop lol in die studio met Shanice, Jordan, I Love Your Smile, met op de saxofoon een vlierenfluitende jazzlegende die naast de saxofoon ook nog eens zorgde voor het heerlijke gefluit in het refrein. Brentford Mercedes, een waar klassieker uit 1991. Welkom, dit is Years. De komende 3 uur vliegen we door het jaar 1991 met die Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. En wat een ontzettende fijne muziek heeft het jaar 1991 tot ons gegeven. Je hoort er ook nog Too Unlimited met Get Ready For This. En ik hoop dat je er klaar voor bent. De komende 12 weken hoor je namelijk elke week het programma Years. En de Haarlem 105 tijdmachine neemt je elke week dan weer mee naar een bepaald jaar. Een te gek programma, bedacht door een van mijn favoriete collega's hier bij Haarlem 105. Hij is helaas niet meer onder ons. Dat is zeer jammer. Maar ook deze serie draag ik op aan onze eigen Richard van Keulen, de Keul. Dus ik hoop dat je ergens op een wolkje meeluistert de komende 3 maanden. Waar je ook mag zijn, man. Het is een waar genoeg om dit programma te mogen doen hier op Haarlem 105. Ja, en hier maken we deze week dus een tijdreis door het jaar 1991. En dat doen we muzikaal, maar ik wil je ook echt wel even het gevoel geven dat je echt in 91 beland bent. Dus reizen we straks langs de films en luisteren we naar de tv-commercials uit dat jaar. En ik geef je zo de keuze uit 3 foute tracks uit dat jaar. En natuurlijk blikken we terug op het nieuws uit onze regio en de rest van de wereld. Zo kwam er op 30 mei in het Duitse Zwickau de allerlaatste Trabant van de lopende. Trabant. Nou ja, goed, de band dus. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in en is, en de kans is klein dat je het overkomt, maar toch gebeurde het een toeschouwer van de US Open. Deze overleed na een blikseminslag tijdens dat ene toernooi op 13 juni. Bizar, hè? Zit je daar op de tribune? Nooit een loterij gewonnen, word je wel geraakt door de bliksem. Straks hoor je hoe de ergste nachtmerrie waard werd voor Eric Clapton en je hoort Something Happens met Parachute. Maar hier is misschien wel de meest melancholische track ooit van The Golden Earring. Het is een eerbetoon aan een overleden vriend uit de motorclub scene. Dit is Going to the Run op 105.

0: Something Happens met Parachute. En dan weet je dat je beland bent in het jaar 1991. En in die zomer van het jaar werd de Haarnense Theo Kroon zwaar gewond aangetroffen in de Haarlemmer Heldhoogte van de Dreefzicht. De 34-jarige Haarlemmer had meerdere steekwonden en overleed uiteindelijk daaraan. Het moordwapen werd nooit gevonden en tot op de dag van vandaag is de dood van Theo niet opgelost. En staat nog steeds op de site van de politie onder de cold cases. En op 20 maart werd de ergste nachtmerrie denk ik wel voor een ouder waarheid voor Eric Clapton, zijn zoon Conor Clapton. Die viel van de 53ste verdieping van een wolkenkrabber in New York. En Eric Clapton zal later, naar aanleiding van de dood van zijn zoon, het nummer Tears in Heaven schrijven. En op 3 maart, ietsje eerder, legt een amateur cameraman vast hoe politieagenten in Los Angeles Rodney King mishandelen. Een man met een donkere huidskleur. En ja, hij had wel iets gedaan, maar er werd uiteindelijk toch wel zeer buitensporig geweld gebruikt. En dat ontketende enorm grote rassenrellen in de VS.
1: As a week of pre-trial motions ended today in the case of the 4 Los Angeles policemen already indicted in the Rodney King beating, the county grand jury signaled that will be the extent of the criminal case. 17 other so-called police bystanders at the beating scene will not be indicted. A development noted with frustration by the Los Angeles County Attorney, whose office presented the evidence.
2: Now, however morally wrong their failure to intercede, in California law, there is no criminal statute under which these officers can be indicted.
1: The inaction of the 17 officers may now be investigated by the U.S. Attorney's Office for possible civil rights violations. But of greater concern, said the county attorney, are the results of interviews with some of the police bystanders.
0: Een fragment van NBC News uit 1991. 17 agenten die rondom het incident stonden, de bystanders zoals ze dat noemen, die werden intern onderzocht en vervolgens niet vervolgd. Maar de 4 agenten die echt er dichtbij zaten, die werden aangeklaagd, maar later dus vrijgesproken. En die vrijspraak leidde in 1992 dan weer tot die grote rellen in LA met een geschatte schade van 1 miljard dollar. En Rodney King die kreeg een schadevergoeding van de stad LA. 3,8 miljoen dollar kon hij op zijn bankrekening bijschrijven. Rodney had overigens geen schoonstrafblad. Alleen het geweld wat ik al net zei, dat tegen hem werd gebruikt, was natuurlijk niet te rechtvaardigen. Rodney overleed 21 jaar later in 2012. En de doodsoorzaak was toen verdrinking met sporen van drugs en alcohol. De man heeft nooit echt een fijn leven meer gehad na deze hele tirade van de politie daar in LA. Goed dat je luistert naar Years op Haarlem 105. De tijdreis die gaat straks verder langs de films van 1991. Ik ben eigenlijk benieuwd, weet je nog wat je keek in de bioscoop? Laat het me weten via onze website haarlem105.nl/studio. En straks een waar gebeurd verhaal, want waar gaat dat liedje van Chris Isaak eigenlijk over? Wicked Games staat voor je klaar. Maar eerst Right Said Fred. Dit is All I'm Too Sexy.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

was bedoeld als grap, een parodie op de modewereld, maar het werd onbedoeld een mega groot hit. In 1991 hoorde je Right Chance Fred meermaals op de radio met I'm Too Sexy. Leuk dat je meevliegt met de Haarlem 105 tijdmachine. Dit is Years. En straks komt Julie en Tom en Lucas je nog voorzien van een drankje of een hapje. Maar mocht je niet kunnen wachten, pak gerust zelf wat als je dorstig bent. Straks luisteren we naar de commercials uit 1991, maar eerst muziek die oorspronkelijk uitgebracht is in 1989, maar het werd pas echt een hit in 1991 en dat kwam mede door de film Wild at Heart. Het is een, ook wel echt een hartverscheurend verhaal. Wellicht ken je dit ook, een relatie die, alles lijkt te geven. Alles maar wat je verlangt is er. Intens, verslavend, hartstochtelijk, goede seks. Mooie vrouw, maar tegelijkertijd oh zo giftig. Ja, en je weet het, het is niet goed voor me. En toch blijf je terugkomen, steeds maar opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En daar zat Chris Isaak er weer middenin. Op een avond belde ze weer, schat, ik kom naar je toe. Ja, zijn hart sloeg op hol. En tegelijkertijd wist hij, dit is fout, dit is toxic, maar zo onweerstaanbaar. En nog voordat ze bij hem was, had hij zijn gitaar gepakt. En in die paar minuten tussen haar telefoontje en haar komst schreef hij dit nummer. En die pijn, die verwarring, die hoor je goed terug in deze track. Zeker bij deze twee zeer tegenstrijdige zinnen. What a wicked game to play to make me feel this way. And the world was on fire and no one could save him but you. Een paar mooie lijnen uit Chris Isaak's Wicked Game, nu op 105.

0: Chris Isaac, Wicked Game hoorde je in Years op Haarlem 105. De komende 2,5 uur waan je je even in het jaar 1991. Het jaar dat over het algemeen een milde winter had. Maar Nederland kreeg wel te maken met een koude golf in februari. En dan moet het minimaal 5 dagen min 10 graden of kouder zijn. Een koude golf is het tegenovergestelde van een hittegolf. En op sommige plekken lag wel 20 centimeter sneeuw. Goh. Ik mis die tijd nog wel eens. En als je in die tijd tv keek, had je ook al van die heerlijke lange commercial blokken. En die werden toen vaak aangevuld met de spotjes van de overheid. Dat gebeurt nog steeds. En toen heette die spotjes nog Postbus 51. Kun je dat nog herinneren? Type tappen toe. Zei ik als kind altijd, type tappen toe. Dat is een beetje dat teuntje. En zo ging het in 1991 over het niet werken met plastic tasjes en ander overbodig verpakkingsmateriaal. Ja, dat was toen al een item. Zo werden we in 1991 geïnformeerd op de Nederlandse televisie bij Postbus 51.
1: De mensen die hier wonen hebben samen iets afgesproken. Als ze boodschappen doen, weigeren ze plastic tasjes, overbodige verpakkingen en wegwerpartikelen. Daardoor hebben ze zelf veel minder afval. En daardoor hebben ze hier een heel klein afvalbergje. Dat klinkt als een sprookje, maar als u er even over nadenkt, het kan wel. Haal de folder Minder afval bij postkantoor of bibliotheek.

0: dan niet zitten mokken, maar praat erover op je werk. Je hebt recht op goede arbeidsomstandigheden. Je denkt dat je werk anders kan? Zeg het dan.
1: Ja, die tune, dat is toch al pure nostalgie. Postbus 51, met een uurtje zetten we weer langs andere tv-commercials. Heel leuk dat je luistert naar Years op Haarlem 105. Vanavond reist de Haarlem 105 tijdmachine door het jaar 1991. Ik ben je piloot, je gezagvoerder, Bas van der Schuit. En straks reizen we langs de grootste films uit het jaar. Met bekende quotes zoals I'll be back. En come closer, come closer. Ja, straks de films uit 1991. En je hoort muziek van Prince. Maar eerst Crystal Waters. Dit is Gypsy Woman.

0: Of wel een goede vraag, hè? Wat betekenen rijkdom en schoonheid als je geen liefde hebt? Prince vroeg een nieuwe richting in en zei vaarwel tegen Prince and the Revolution. En hallo voor Prince en de nieuwe Power Generation. Samen met de zangeres Rosie Gaines was dit Diamonds and Pearls op Haarlem 105. Dit is Years op 89.9 en we maken een tijdreis door het jaar 1991. En op filmgebied had je een paar enorme blockbusters te kijken daar. Ik vroeg je net nog, kun je nog herinneren wat er in de bioscoop draaide? Dus nou, leuke dingen zijn binnengekomen, dankjewel. Jean die kwam al met de quote, I'll be back. Want ja, inderdaad, onze Oostenrijkse actieheld Arnold Schwarzenegger. Hij was te zien in The Terminator 2, Judgment Day. En Paulien werd ook al enthousiast bij de gedachte van Bellen en het Beest. En daar is hij niet de enige in, zag ik in de Haarlem 105 app. En Roy kwam nog met JFK. En Liam, Radboud en Anne en vele anderen brachten uiteraard de film van het jaar in mijn mailbox hier binnen. Hij won 5 Oscars. 1 voor beste film, 1 voor beste regisseur, 1 voor beste adapted screenplay. En de 2 hoofdrollen, gespeeld door Jodie Foster en Anthony Hopkins, die werden ook bekroond met een Oscar. U hoort het. Het was Silence of the Lambs. Het verhaal van FBI-stagiaire Claire Starling, die op jacht is naar een seriemoordenaar Buffalo Bill. En om hem dan te vinden, vraagt ze advies aan toch wel een briljante psychiater, maar bovenal een zeer cannibalistische seriemoordenaar, Hannibal Lecter.
1: Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you?
2: You're one of Jack Crawford's, aren't you?
1: I am, yes.
2: May I see your credentials?
1: Certainly.
2: Closer, please. Closer. That expires in 1 week. You're not real FBI, are you?
1: I'm still in training at the academy.
2: Jack Crawford sent a trainee to me.
1: Yes, I'm a student. I'm here to learn from you. Maybe you can decide for yourself whether or not I'm qualified enough to do that.
2: That is rather slippery of you, Agent Starling.
0: Ja, mooi. Een fragment uit Silence of the Lambs. Verder zag je nog Race the Red Lantern, Robin Hood en The Prince of Thieves. En Star Trek 6 was te zien in de bioscoop. En ik vond het net alsof ik midden in Star Trek 6 zit met deze prachtige tijdmachine. Al die blinkende lampjes, schitterend om te zien. Hopelijk geniet je net als ik van deze trip down memory lane. Straks krijg je nog een keuze uit 3 favorietjes uit 91. George Cher, Meyers, Heavy D

0: Seven D and the Boys. Now that we found love, hoorde je op Haarlem 105.
1: Welke guilty pleasure wil jij horen? Jij maakt de keuze in goud en fout.
0: Straks strijken de zeer foute en gouden plaat uit 1991. En de kans is groot dat misschien ook wel jouw guilty pleasure tussen zit. En ik snap helemaal dat je niet de top 40 dossier helemaal uit je hoofd kent. Maar ik maak het je makkelijk. Ik geef je 3 keuzes en aan jou de vraag, welke gaan we draaien? Is dat nummer 1, nummer 2 of nummer 3? Stuur alleen het nummer in, dus 1, 2 of 3, naar haarlem105.nl/studio. De keuze vandaag is uit de volgende tracks. Gordon, met Kon ik maar even bij je zijn.
2: Kon ik maar even bij je zijn.
0: Of wat dacht je van nummer 2? Onze Haarlemse Rob Zorn, Meisjes.
2: Meisjes zijn leuk, meisjes zijn lief. Meisjes zijn gezellig en spontaan en creatief.
0: Of keuze nummer 3, ook een Nederlandse plaat. Mannenkoor Karlspoor. Ken je die nog? Mooi man.
3: Ja, dat is mooi. Mooi, mooi man. Het leven dat is één groot
0: feest. Geef je keuze door via haarlem105.nl/studio. Nummer 1, Gordon met Kon ik maar even bij je zijn. Of ga je toch liever voor keuze 2, Rob Storm met Meisjes. En keuze nummer 3 is voor Mannenkoor Karlspoor. Mooi man. Geef je keuze door via haarlem105.nl/studio. Straks weer dan de populairste keuze. Maar eerst vliegt de 105 tijdmachine langs een andere geldhit uit 1991. Het is Cher.

0: jingles zonder autotune, hoor. Want dat bestond nog niet. Joris Cher en de Shoep Shoep Song. We zijn in het jaar 1991 met de Haarlem 105 tijdmachine. Dit is Years.
1: Welke guilty pleasure wil jij horen? Jij maakt de keuze in Goud en Fout.
0: Ja, zojuist gaf je je keuze door uit, of in ieder geval kon je een keuze maken uit een drietal gouden, maar zeer foute platen uit 1991. En de vraag aan jou was, ja, welke van deze drie liedjes wil jij dan horen? Nou, er is een hoop gestemd, dank je wel daarvoor. En we gaan even de balans opmaken. Maar voor de vorm nog even, waar konden we nou op stemmen? Bijvoorbeeld op Gordon, met kon ik nog maar even bij zijn.

0: Hé, mannenkoor Karrenspoor. Mooi, man.
1: Dat is mooi, mooi.
0: Mooi, man. Ja, mooi, hè.
1: Het leven, dat is één groot feest.
0: Zo, de bieden, dat was een keuzestrijd. Nou, het was zeer spannend. Gordon die viel met 20% zeker buiten de boot. Maar mannenkoor Karrenspoor en Rob Zorn daarentegen, dat scheelt slechts 2% punt. Niet heel veel dus. 39% van de stemmen gaat naar mannenkoor Karrenspoor. Maar hey, onze Haarlemse Rob Zorn met 2% meer, 91% van de stemmen, dat wordt hem voor vandaag. Dit is Rob Zorn met meisjes.
2: Op 105. 1981.

0: Rob Thorn, gekozen in Goud en Fout met 41%. Jorde Meisjes. Leuk dat je luistert naar Haarlem 105. Het team van 023 is met vakantie. En vandaar dat de Haarlem 105 tijdmachine onderweg is door het jaar 1991. Waar in augustus algemene amnesty werd verleend voor Zuid-Afrikanen die zich verzet hadden tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen werden toen vrijgelaten. Maar nu landen we heel even terug op deze dag. Maar straks gaan we weer verder met onze reis. Langs de beste series uit 1991 en ook het nieuws. Want stel je voor dat Nationaal Park Zuid-Kennemerland nu bebouwd zou zijn geweest. Inclusief een complete voorhaven van Amsterdam. Er was nieuws over dat plan. Maar wat hoor je zo meteen.
1: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goedenavond, we zitten er lekker in, midden in een heerlijke tijdreis. Dit is Years. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug op de radio. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Years. En dat betekent dat je lekker kan opstappen op die Haarlem 105 tijdmachine. Het is geheel gratis en dan vliegen we samen nog de komende twee uur langs de muziek. Het nieuws, de series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van dat jaar. Dus zet je schrap voor deel 2 van onze spectaculaire reis. Langs heerlijke muziek, want we gaan weer terug naar het jaar
4: 1991.
5: Start die tijdmachine, gek!
0: Oké! Okay.
6: Are you telling me that you built a time machine?
7: Come here. I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.

0: laatste hit uit de zomer van 1991. En dan niet over de teleurstelling in de moderne maatschappij. Je hoorde Mylène Farmer met This Is Chanté. En daarvoor nog Marky Mark en The Funky Bunch. Dit is eerst. De komende twee uur vliegen we door het jaar 1991 met de Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. Hopelijk vlieg je lekker comfortabel met Bas van der Schuit tijdreizen BV. Heerlijke comfortabele stoelen. En we gaan even lekker genieten van een mooie tijdreis door dat ene jaar. Ja, die tijdreis maken we niet alleen muzikaal, maar ik wil je echt even het gevoel geven dat je in 1991 bent. Dus we blikken terug op de tv-series. En ik heb weer een leuk commercialblokje voor je. Natuurlijk het nieuws uit het jaar. Zo wordt op 13 november in de vroege ochtend het huis van staatssecretaris Aad Kosthover verwoest door een bom van Rara. En op 28 juni legden de journalisten van de Damiatenbladen het werk neer. En hieronder viel destijds dan ook het Haarlems Dagblad. De journalisten wilden namelijk meer loon. En straks hoor je hoe het Nationaal Park Zuid-Kennemerland van de ondergang is gered. En ook hoor je de Gypsy Kings. En dit was een hit. Ja, een zeer emotionele hit. Zijn vader kreeg kanker en de prognoses waren heel slecht. Het was ook wel niet om aan zijn vader te laten weten hoeveel hij van hem hield. En waarschijnlijk was dit dan ook het beste medicijn, want papa overwon de kanker. En is uiteindelijk 92 jaar geworden. Dit is Stef Bos.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

tijdreis van je leven. Dit is Geers op Haarlem 105.

0: twee Spaanse zigeunerfamilies. Ze smelten samen in Frankrijk en vormden daar de Gypsy Kings. Je hoorde misschien wel hun geldfit Bailami, oftewel Dans met mij. Dit is hier op Haarlem 105, de derde generatie van de Haarlem 105 tijdmachine. Vliegt door het jaar 1991. Een jaar waarin oude plannen uit 1933 en 1938 definitief de prullenbak in werden gegooid. En dat is maar goed ook, want er waren namelijk serieus jarenlang plannen om een groot deel van wat nu het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is te bebouwen met woningen. En er was ook een plan om een voorhaven van Amsterdam daarna nog even te bouwen. Zo, ben ik even blij dat dat niet doorgegaan is. En op 19 september ontdekten twee Duitse toeristen, zonder dat ze dat toen wisten, de oudste menselijke mummie die ooit in Europa is gevonden. De ijsmummie uit de Kopertijd kreeg de naam Ötzi. En die verwijst dan weer naar de Ötzaler Alpen in Italië, waar de toeristen de mummie vonden. Ötzi werd dus in goede staat gevonden en daardoor konden onderzoekers kijken welke kleding, wapens en voedsel er gebruikt werden 5300 jaar geleden. Ötzi is overigens nog steeds te zien in het Zuid-Tirols Archeologisch Museum in Bolzano in Italië. En op 25 juni riepen Slovenië en Kroatië de onafhankelijkheid uit van Joegoslavië. En dat was het begin van een zeer vreselijke, bloedige oorlog met alleen maar verliezers. Het begon in Slovenië. Na 10 dagen oorlog stelden zij de onafhankelijkheid met 3 maanden uit. Maar in Kroatië was de vrede nog ver te zoeken. Het begon met schermutselingen, maar het werd een totale burgeroorlog. En vele landen wilden bemiddelen, maar bestand naar bestand werd verbroken. Men stond machteloos.
1: Het historische centrum van Dubrovnik wordt weken achterin gebombardeerd. De wereld reageert ontzet, maar kan niets doen. Vinkovci, Osijek, Vukovar. Steden waarom voor beter wordt gevochten. Vooral als het federale leger in november de stad Vukovar inneemt, dringen de verschrikkingen van de strijd pas goed door. Als na een maand de 10.000 burgers uit hun schuilkelders komen, bestaat hun stad niet meer.
2: They have killed all our friends. And we're not guilty. We didn't want the war. We only love people. We don't kill them. And we still don't hate. We still don't hate.
0: Een fragment uit het NOS jaaroverzicht van 1991. De oorlog tussen het Joegoslavische leger, de Servische milities en de Kroaten zou nog tot 1995 duren. Macedonië sprak ook de onafhankelijkheid uit, later in 1991 op 8 september. Dat hield 10 jaar lang stand voordat de eerste conflicten daar naar boven kwamen. Straks hoor je die track uit 91 met dat iconische begin. Hey, hello, you fool, I love you. En ook hoor je het verhaal achter die zin. En in de jaren 90 beweerden sommige mensen nog steeds dat Elvis Presley zou leven. Nou, de Dire Straits speelde hierop in. Met Calling Elvis.
3: Calling Elvis. Is anybody home?

0: Welkom aan boord van de meest luxe tijdmachine ter wereld. Het is de Haarlem 105 tijdmachine met uw gezagvoerder Bas van der Schuit. En frisse drankjes worden zometeen door Ellen Stamer geserveerd. Daan de Graaf brengt straks wat snacks langs. En zo komen we denk ik de avond wel door, toch? Ja. Welkom in het jaar 1991, het jaar van Roxette. Hun derde studioalbum Joyride kwam uit met hits als Fading Like a Flower. Ja, en natuurlijk ook die iconische Joyride zelf. En met dat iconische begin, Hello You Fool, How Are You? En deze zin hebben we te danken aan de vrouw van Per Gessle.
1: My girlfriend left me a note on the piano saying, Hey, din tok, jag älskar dig, which translates, Hello You Fool, I Love You. And I thought it was really cool and really beautiful, so I used it for the chorus in Joyride.
0: Ja, mooi is dat. En er waren destijds nog wat meer dingen te doen rondom deze plaat. Want in de videoclip, misschien kan je het nog wel herinneren, daar rijdt namelijk een sportwagen. Je ziet daar geen bestuurder in. En op de motorkap zitten Per en Marie lekker te spelen en te zingen. Maar dat liep niet goed af. En het haalde dus de bladen. Maar hoe zat het nou werkelijk? Nou, Per Gessle die vertelde dat in een Q&A met fans. Wat hier nou precies gebeurde?
1: It was some sort of an accident. We had a hidden driver in the car. You know, you see this Ferrari car and there's no driver driving it. We're sitting on the hood and on the roof. And he was hidden inside the car. And he made a mistake for some reason. So he was supposed to hit the brake pedal, but he didn't do it. So we fell off the car and it was no big deal. I mean, it was something we basically just mentioned to get headlines. Even then.
0: Roxette België 1991, een vrolijk speelsliefdesliedje. Of zoals een Engelsman dat zou zeggen, een feel-good popsong. Nou, dat is het zeker. Dit is Years met Roxette en Joyride.

0: Ze hebben op Acapulco mijn zonnebril gehad.
1: Dat is niet zo mooi, meneer Verloor.
0: Nee, dat is zeker niet zo mooi voor u. Mag ik even vangen?
1: Real regelt het allemaal. Verder een prettige vakantie gehad?
0: Dat zeg je toch, alleen maar regen.
1: Zeg, die zonnebril, wat voor merk was dat?
0: Een hele dure, graag. Een Amerikaanse Red Band.
1: Zo in?
0: Foutje, bedankt.
1: Als er nou echt wat is, Real regelt het allemaal.
2: Je luistert naar Heers op Haarlem 105. Vanavond reist de Haarlem 105 tijdmachine door het jaar 1991. Ik ben je piloot, Bas van der Schuiten. En straks reizen we langs de grootste series uit het jaar. Weet jij nog welke serie de uitspraak Turing heen kwam? Ja, je hoort het zo meteen. En je hoort ook Years 2 van 1. Twee liedjes van één artiest. En deze week staat George Michael centraal. Maar eerst hoor je Salt-N-Pepa.
3: Cinderella cut it up one time.

1994 te luisteren naar hoe Juan Luis Guerra over zijn diepste verlangen en hunkering zingt naar die onbereikbare vrouw. Luchtbellen van liefde, dat is een beetje de vertaling die je kan maken van Burburas Damor. En je hoorde het hier op Haarlem 105 Years. Dit is de tijd uit voor je leven. We zijn beland in het jaar 1991. Straks krijg je 2 liedjes van 1 artiest in Years 2 van 1. En vandaag staat George Michael centraal met 2 parels. En als je in 1991 je tv aandeed, kon je kijken naar de avontuur van Kuifje, Ren en Stimpy. En detective liefhebbers konden hun hart ophalen bij het eerste seizoen van Mike Red, de man die moordzaken onderzocht en altijd de waarheid boven tafel kreeg. In de gelijknamige Frans-Belgische serie Mike Red. En had die Amsterdamse chagrijnige mopperkont, Fred Schuit. Hij werd gespeeld door Rijk de Gooier met zijn invalide vrouw Dora, die dan weer gespeeld werd door Ingeborg Elsevier. En ja, samen ruzieden deze twee wat af in het eerste seizoen van In Voor

0: wasbuis aan.
1: Nou, haal eens die maar naar binnen. Katrien zit te wachten tot de was een keertje droog. Trouwens, ik ga je vuil verbranden. Oude bladeren en zo en een stuk rietmat.
0: Welk stuk rietmat? Die rietmat die is net nieuw.
1: Oh, nou ja, dan vind ik wel wat anders.
0: Kan je nou niet even wachten tot die was binnen is?
1: Die is zo naar binnen ziet het vuur net. Hallo, hallo. Hier volgt een mededeling. Ik ga nu vuil verbranden. Dus jullie zijn gewaarschuwd. Dus kom straks niet bij me aan. Wij wisten van niks.
2: Ja, mooi. In voor- en tegenspoed. En dit was misschien wel mijn favoriete serie uit dat jaar. Met Ben Hulsman, Koen Flink, Annette Barlow. Je weet wel dat huis met die twee opa's. En dan kwam die goede vriend Harry binnen. En dan zei hij stevast, tering, hé. Oppassen, wat een serie was dat. En er was nog een sitcom van eigen bodem. Vrienden voor het leven. Je weet al met Peter Lussen als Eddie en Marie-Lou van Stenis als Ellen. De serie won een gouden televisiering en voor die serie componeerde Hans van Eyck de muziek. Net als de titelsong. Die in hit werd in 1991. Gezongen door Danny Bunk is dit Vrienden voor het leven. Ja,

0: Vrienden voor het leven hoorde je op Haarlem 105. Dit is Years, terug in het jaar 1991. Ja, tijd voor twee liedjes van één artiest. En vandaag staat de muziek van George Michael centraal. Een liedje die je minder vaak hoort. En dan heb ik ook nog een liedje die een keiharde hit is geweest. Zodat Elton John ooit is opgetreden met George Michael. En ze deden toen live Don't Let the Sun Go Down on Me. En dat hebben ze vaker gedaan. Maar in 1991 werd een van die live versies gedraaid op een radiostation. En dat groeide ineens uit tot een internationaal hit. Maar we beginnen met een liedje van het album dat een jaar eerder uitkwam, in 1990. Dit is inderdaad Prejudice, Volume 1. En daarin liet George Michael zichzelf van een hele andere kant horen. Minder glitter, meer inhoud. En Hilde Peen is daar eigenlijk wel een heel goed voorbeeld van. Een eerlijk verzoek om liefde zonder gedoe. Mooi, hè? Hier is 2 van 1 vandaag. Don't Let the Sun Go Down. En Hilde Peen. Dit is George Michael.
1: 2 platen van 1 artiest. Dit is Years 2 van 1.

2 van 1. Met George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me. En daarvoor nog heel de pijn. Leuk dat je luistert naar Haarlem 105. Het team van 023 is met vakantie en lang dit jaar. Maar liefst 12 weken hoor je, de komende 12 weken hoor je Years hier op Haarlem 105. Het is fijn dat je bent opgestapt op die Haarlem 105 tijdmachine voor een mooi reisje door het jaar 1991. Waarin op 26 februari de Brit Tim Berners-Lee de allereerste webbrowser lanceerde. En later ook nog eens de allereerste website. En hij was onder meer ook de grondlegger van het wereldwijde web. Dus zo gek is het niet dat hij overal de eerste mee was. Straks vervolgen we onze reis door het jaar 1991 met de grootste hit van het jaar. En ook het nieuws, zoals er toen ook al drama in de trein.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pas van de Schuit.
3: Goedenavond, we reizen nog 1 uur door de tijd. Want tot 8:00 is dit Jers. De hele zomer lang maken we heerlijke tijdreizen met de Haarlem 105 tijdmachine. Want de hele zomer lang presenteert 023 het programma Jers. En dat betekent dat je mag opstappen geheel gratis in die Haarlem 105 tijdscapsule. En daarmee reizen we weer door een heerlijk jaar langs de muziek, het nieuws, sporthoogtepunten, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van het jaar. Dus pak borrelnootjes erbij, een drankje erbij en zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want we gaan nog 1 uur terug naar het jaar
4: 1991.
5: Start die tijdmachine, gek! We gaan!
6: Are you telling me that you built a time machine?
7: Come here, I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.

0: Op RTL 4 verscheen de serie De Prins van Bel-Air. Ja, in het Nederlands. Met Will Smith met zijn allereerste grote rol. En onder die naam, The Fresh Prince, maakt hij ook niet onverdienstelijke muziek, hè? Jordan met de DJ Jesse Jeff, Summertime. En daarvoor nog een vergeten plaat van Justin Hawks, The One and Only. Ja, en zo'n combinatie hoor je alleen maar op Haarlem 105 tijdens het programma Years. We vliegen vandaag door het jaar 1991 met die prachtige Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder Bas van der Schuit. En we vliegen zometeen nog niet alleen muzikaal langs 1991. Maar ja, ik wil je ook wel echt even het gevoel geven dat je daar bent. Even die voeten op de grond. Dus we blikken ook terug op het sportnieuws. We luisteren naar de tv-commercials. En natuurlijk de grootste hit uit het jaar. En ook bespreken we het nieuws. Er werd op 14 april in Amsterdam 20 schilderijen gestolen uit het Van Gogh Museum. Een half uur later werden die weer teruggevonden in een verlaten auto. En op 19 oktober kwamen 2000 mensen om in Noord-Italië. Dat was een aardbeving met 7,0 op de schaal van Richter. En straks hoor je dat geweld in het openbaar vervoer ook in 1991 al een enorm ding was. En je hoort Marcel Kaptein met zijn groep Ten Sharp. En deze mooie van Candyman. Het is Knocking Boots.
1: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.
2: This one. It's one of a kind, blowing your mind like only the Candyman can. Like a heavyweight champion, knocking them out, another bout without a doubt. Once again, you can scream and shout when I rock the bills, yell out my name. This is what you've been missing. Listen to my heart.

0: nieuws, de series en de films. Alles uit
1: 1991.
0: Dit is Years op Haarlem 105.

0: was een gigantisch internationaal succes en dat voor een Nederlandse groep super bijzonder toch? Ten Sharp, Jordensen met You hier op Haarlem 105. Welkom in de tijdmachine van 89-90. We vliegen door het jaar 1991, waarin een jeugdbende kassa's leegroofde van winkels. De bende bestond uit een 14-jarige, twee 18-jarigen en een 20-jarige, allen afkomstig uit Enschede en Amsterdam. En de vier jongeren beroofden ongeveer 50 winkels verspreid over heel Nederland. En dat ging er soms echt wel gewelddadig aan toe. Verjaardag van onder meer de Blokker, de Giraf, waar het doel werd, maar ook warenhuizen en supermarkten. Naar schatting hebben deze gasten 250.000 gulden buitgemaakt in een periode van 8 maanden. Wat een geld, hè? En de jongste teller, die van 14, die jat in 91 nog 14.000 gulden uit een Haarlemse supermarkt. En op 11 januari 1991 bezet de Sovjet-Unie de stad Vilnius om de onafhankelijkheid van Litouwen te verhinderen. Maar dat had weinig zoden aan de dijk gezet, want op 9 februari stemde het Litouwse volk voor onafhankelijkheid. En daarna volgden er meer. 9 april ging Georgië eruit. En eind augustus Estland, Letland, Oekraïne, Moldavië, Kirgizië. En op 1 september ging ook nog Oezbekistan eruit. En op 26 december viel de Sovjet-Unie volledig uiteen. Een dag eerder trad nog Mikhail Gorbachev af als president. En op het Kremlin werd toen de Russische vlag herrezen. En ik zei het al eerder, tijden veranderen toch niet helemaal. Want ook in 1991 was een conducteur slachtoffer geworden van geweld. En die moest het toen met de dood bekopen. Een zwartrijder stak hem dood in Harlingen. En daar werd uiteindelijk groots afscheid genomen door vele collega's. En uit protest, maar ook ter nagedachtenis, stopten de treinen toen 2 minuten. Zoals te horen in het NOS-journaal.
1: Dames en heren, ter nagedachtenis aan de hoofdconducteur die tijdens het uitvoeren van zijn dienst op 8 mei jongsleden om het leven is gebracht, zullen alle treinen in het heelal nu 2 minuten tot stilstand worden gebracht.
2: De dood van de conducteur leidt tot wekenlange arbeidsonrust bij de spoorwegen. Conducteurs zijn de agressie zat en eisen meer veiligheid.
3: Wat is de intentie van dit klote bedrijfje, godsnaam? Moeten er eerst nog meer laken vallen voor ze wat doen of hoe zit het?
2: Wilde acties ontregelen het treinverkeer als de bonden met de NS-directie spreken. Conducteurs en machinisten gooien een moeizaam bereikt voorlopig akkoord in de prullenmand.
3: Als personeel hebben wij aangegeven, daar sturen wij jullie mee weg. En wij nemen niet met minder genoegen, dus ga maar weer terug en je werk doen. Jullie.
2: De NS komt uiteindelijk met 25 miljoen gulden over de brug voor het vergroten van de veiligheid. Morgen gaan de conducteurs akkoord.
0: Ja, luister naar Jeers en we vliegen door het jaar 1991. En straks duiken we in het sportnieuws. Zo ging het steengoed met HC Bloemendaal. En ook staan we stil bij de dood van een groot artiest. Maar eerst de KLF en Tammy Wynette.

De Copyright Liberation Front. Of was het nou toch Kings of the Low Frequencies? Nou ja, ze wisten het zelf niet eens wat hun drie letters nou betekenden. Elke keer bedachten ze weer wat anders. Je hoorde de KLF samen met country-legende Tammy Wynette. Justified and Ancient. Dit is Years op Haarlem 105. We zijn beland in het jaar 1991. Een jaar wat voor veel fans van Queen een heel droevig jaar was. Want op 23 november maakte Freddie Mercury bekend dat hij lijdt aan AIDS. En een dag later overleed deze legendarische Queen-zanger al. Hij is slechts 45 jaar geworden en dat allemaal dankzij die rotziekte. Een paar weken voor zijn dood kwam de single The Show Must Go On uit, geschreven door Queen-gitarist en natuurlijk ook zanger Brian May. Een nummer over doorzettingsvermogen, ondanks de pijn. Het reflecteerde natuurlijk de situatie van Freddie Mercury. En als je weet hoe zwak Freddie was op het moment van inzingen, ja, dan geeft deze plaatje nog veel meer kracht. Het was een grote hit voor de band Queen en een troost voor de fans. Dit is The Show Must Go On.

0: tijdreis maken we. Door het jaar 1991. Dit is Years op Haarlem 105. Een wisselvallig jaar was het, Kavier. De zomer begon pas in augustus, want juni was wat fris. Ja, en als je dan toch binnen zit, dan kun je even zappen op televisie. Dan zapte je langs Nederland 1. En dan kom je zomaar een paar commercial blokken tegenkomen. Met merken als Felix en Gillette. En dan weet je eigenlijk dat er anno nu vrij weinig veranderd is. Want ook in 1991 hadden ze hypermoderne scheermesjes met speciale technologieën. En natuurlijk overheerlijke kattenbroeken. Zomaar een paar reclames van de ster uit 1991.
1: Naast de vertrouwde droge brokken heeft Felix nu ook lekkere malse brokken in blik. En het unieke is twee smaken brokjes in één blik in vier variaties. Ach, en blik heeft zo zijn eigen geluid. Hè? Felix. Dat smaakt dubbel lekker.

Je luistert naar Years of Haarlem 105. Vanavond reist de Haarlem 105 tijdmachine door het jaar 1991. Ik ben je piloot, Bas van der Schuit. En straks reizen we langs de grootste hit van het jaar. En ook het sportnieuws staat centraal, want de Bloemendaal had een goed jaar te pakken. Maar eerst hoor je de scene. Dit.

laatste doorbraak voor Seal. You're the crazy op Haarlem 105. Dit is Years. We zitten in het jaar 1991 en dit was het sportnieuws van toen op 13 januari. Toen scherpte de Duitser Jurg Hofmann in Perth het wereldrecord op de 1500 meter vrije slag aan tot 14 minuten, 50 seconden en 36 honderdste. En daarmee was hij 4 seconden sneller dan het oude record die op naam stond van de Russische zwemmer Vladimir Sannikov. En die had dat record in 1983 gevestigd. En op 28 januari overkwam het Boris Becker. Hij lost Stefan Edberg na 24 weken af als de nummer 1 op de wereldranglijst der tennisprofessionals. Maar de Duitser moet die positie na 3 weken alweer afstaan aan die Zweed Stefan. Ja, hij was er toch weer te goed af. En op 12 mei, op de slotdag van de reguliere competitie, stelt HC Bloemendaal de landstitel in hockey hoofdklasse veilig. Ze wonnen namelijk van met een 4-0 op HC Klein Zwitserland. Dat hebben ze goed gedaan, die Bloemendaalers. Veel wel mooi, die kunnen wel een balletje spelen, een balletje slaan. En straks hoor je de grootste hit uit het jaar 1991. En je hoort naar welk jaar we volgende week toe gaan. En jij mag daar nog wat in bepalen. Naar welk jaar willen we volgende week? Laat het me weten via haarlem105.nl/studio. Dit is Years met Incognito. En

0: I love you, I just want you to know. My love, I'll always treasure.
1: Timothy, you're the one more try op Haarlem 105. We zijn aanbeland bij de grootste hit van het jaar 1991. Hij is het vaakst gedraaid op de radio, het meest verkocht. Het is een nummer die ja, dat miljoenen harten veroverd heeft. Maandenlang bovenaan die hitlijsten stond. Het was een lied uit de soundtrack van Robin Hood, Prince of Thieves. En het werd eigenlijk die anthem van onvoorwaardelijke liefde. Het is er maar één die dat zo goed kan vertolken als hemzelf. Uit Canada, Bryan Adams. Het is zijn ultieme liefdesverklaring. Everything I do it for you.

0: grootste hit van het jaar 1991 in handen van Bryan Adams. Volgende week weer een nieuwe Years en dan staat er weer een ander jaar centraal. Het afgelopen uur hebben vele luisteraars hun favoriete jaar ingevuld in de Haarlem 105 tijdreispanner. Dank je wel daarvoor. En dan is het nu tijd dat de Haarlem 105 tijdreiscomputer gaat bepalen uit al die inzendingen naar welk jaar we volgende week gaan. Dus ik toets even wat in.
1: Volgende week reizen we af naar het jaar 2007.
0: Ah, 2007. Het jaar waarin Steve Jobs de eerste iPhone presenteerde. En je hoorde muziek van Rihanna, Cressup, Michael Bublé en nog vele andere geldhits. Tot zover Years voor deze week. Het programma bedacht door Richard van Keulen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze tijdreis. En tot volgende week in het jaar 2007. En daarin was dit een geldhit. Fergie met Big Girls Don't Cry.

0: Bloemendaal. In Haarlem 105. 105.
1: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
0: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, met zometeen wel een heel erg bijzonder huwelijksaanzoek. Dat hoor je zometeen.

Sam & Shaw. Hier op Haarlem 105. Het is 4 juli 2026. Exact een maand nadat ik 19 ben geworden. Dat is ook wel weer een leuk feitje. Daar dacht ik ineens aan. Ik zag die datum en toen dacht ik, ik ben gewoon een maand 19 op dit moment. Welkom op deze prachtige zaterdagavond na een nagelbijten van de finale. Nederland verloor echt op een centimeter tegen Italië. 4-3 eindigt het in het Pimulier-stadion. Ik kan het nooit goed uitspreken, is niet normaal. Ik heb echt op het randje van mijn stoel gezeten. Het is niet normaal hoe spannend die wedstrijd was daar.

luister naar Avonddienst op je zaterdagavond, editie nummer 83. Buiten is het een graadje of 21. Wat is jouw plan voor de rest van de avond? Ga je nog uit of zeg je van ik blijf wel binnen? Laat je voor horen via de 105 WhatsApp 06 105 105 38.

Akkermat. Met Waheo hier op Haarlem 105. Ja, wat is jouw plan voor deze avond? Dat was een beetje mijn vraag aan jou. Antwoorden kunnen natuurlijk naar de 105 WhatsApp 0605-105-38 of via haarlem105.nl/studio. Eigenlijk is iedereen in Haarlem naar de Hondenweek geweest. Want ik heb alleen maar antwoorden binnengekregen van iedereen die het gewoon zo ontzettend jammer vindt dat Nederland net heeft verloren. Als je meekijkt via de Haarlem 105 stream, via Kijk Live, dan zie je ook dat ik een trots Nederlands supporter ben. Ik heb gewoon het officiële tenue gekocht. Heeft me toch 90 knaken gekost. Ja, weet je. Je koopt het maar één keer, hè, weet je. Mike die zegt bijvoorbeeld, yo Jay, jammer gedaan vandaag. 4-3 verloren van Italië bij het honkbal. Zat er vanmiddag zelf bij in Haarlem. Sfeer bleef gelukkig wel goed. Vanavond ga ik nog even door met vrienden. Denk dat het een latertje wordt. Linda die zegt, hoi Jay, hier vanuit Heemstede. Ik blijf lekker rustig vanavond. Bankje op, de serie aan. Zonde van die 4-3 tegen Italië was zo dichtbij. Speel maar even een deuntje voor me af. Dat gaan we zo meteen heerlijk doen natuurlijk, Linda. Sven die zegt, editie nummer 83 alweer. De tijd vliegt, jongen. Wel een beetje balen van die 4-3 nederlaag tegen Italië, eerlijk gezegd. Scheelde maar 1 punt en een centimetertje. Misschien toch nog de stad in om het te vergeten. We zien het wel. Lekker weekend allemaal. Nou, Sven, we zien alweer hoe jij met verliezen omgaat. Kevin die zegt ook 4-3 verloren van Italië. Dat deed pijn, zegt. Zo dichtbij nog. Ik ga nog een balletje gooien met de buurt. Gewoon voor de lol dan. Een fijne uitzending gewenst. Kijk, dan maken we er zelf gewoon wat van. Dat is ook leuk. Marieke die zegt, avond. Bij ons ligt de kleine al op bed, dus we houden het binnen vanavond. Jammer van die 4-3, maar ze hebben er echt alles aan gedaan. Don nog de groeten aan iedereen die nog gaat stappen. Super leuk om te horen waar je mee bezig bent geweest. Ja, die wedstrijd, jongens. Ik heb het gekeken live. Het is niet normaal. Het was zo spannend, maar zo'n mooie wedstrijd. Italië heeft hem wel verdiend. Ze hebben echt ervoor gestreden. Luister naar Haarlem 105. Dit is Pebbles met Girlfriend.

Kylie, Sweetest Release hier op Arnhem 105. Om even bij te komen van het feit dat Nederland echt net niet die titel heeft gepakt na de honkbalwedstrijd tegen Italië in het Pim Mulier Stadion. Vanmiddag kleurt toontje lager Nederlands. Zometeen kreeg je van mij 3 Nederlandse hits van mij te horen, maar ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Welke zijn het? Dat hoor je zometeen na Tiger Lewis.

0: me.
1: Tiger Loops. Op de zaterdagavond met Mrs. Kisses. Nou, welkom bij het Toontje Lager. Het spelletje waarbij de echte muziekkenner uitblinkt. Het is heel simpel. Het spel is heel simpel. Ik dacht, laat ik even een mooi, simpel spelletje meenemen op deze zaterdagavond. Om een beetje bij te komen van de honkbalwedstrijd Nederland-Italië hoor je zometeen 3 Nederlandse 105 hits. Maar ze zijn wel allemaal in toonhoogte verlaagd. Dus je kan misschien net horen welke plaat het is. En dan is het dus aan jou om te raden welke dit zijn. Meedoen kan natuurlijk heel simpel via de 105 WhatsApp 0600 505 38. Of via haarlem105.nl/studio. Dan hoor ik je aan de andere kant van de radio denken. Jay Engels, valt er wat te winnen? Nou zeker.
2: Eeuwig bij Haarlem 105.
1: Wie wil dat dan niet? Ze zeggen radio een klein tikkie harder, want hier komt-ie.

Trigger.

0: Ja, welke drie hits hoorde je?
1: Laat het even weten via de 105 WhatsApp 0600 500 538.

PhD en I Won't Let You Down hier op Haarlem 105 op deze 4 juli 2026. Ja, we zitten midden in toontje lager. Net kreeg je van mij 3 Nederlandse 105 hits te horen, maar ze waren allemaal in toonhoogte verlaagd. Voor als je het gemist hebt, of je zet net de radio aan, of je was net tussendoor, weet je wel, dan zijn ze hier alle 3 in nog 1 keer.

nummer 2 vond iedereen wel het lastigst hoor, in de 105 watt set.

welke drie Nederlandse hits waren dit nou? Ik zat een beetje door de 105 berichtenbox te kijken en te scrollen en te doen. En ik zag wel dat eigenlijk heel weinig mensen wisten wat nummer 2 was. Dus zal ik de antwoorden maar gewoon bekendmaken. Here we go! Nummer 1 was natuurlijk Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes. Die had iedereen wel goed. Nummer 2 was Alles is nu van Digi Dex. Wat je waard is, hoe je het weet, is het voorbij. Wacht niet om te lachen, wacht niet om te zeggen. Aan degene die je lief zijn, blijf jij hier bij mij. En wat was nummer 3 dan? Dat was deze, Jan Smit.

Bruno Mars. Met Marry You hier op Haarlem 105. Nou, als ik aan een huwelijksaanzoek denk, dan denk ik aan een plek met een prachtig uitzicht. Of een plek die symbolisch is voor het stel dat gaat verloven. In Amerika dachten ze daar net even iets buiten de norm. Daar raakte namelijk een stel verloofd bovenop de Empire State Building. En dan heb ik het dus niet over het hoogste puntje wat je met een lift kan bereiken, weet je. Want dan had ik nog gedacht van, oké, snap ik dat je dat daar doet. Nee, dan gaat het echt over het uiterste puntje van het gebouw. Dus de naald die gewoon bovenop het gebouw staat, daar hingen ze aan. Het stel beklom namelijk het gebouw met een vredespandoek waarop stond: When the power of love beats the power beats the love of power, the world will know peace. Of vrij vertaald: als de liefde het wint van de macht, zal er vrede zijn op aarde. Ja, na het ontvouwen van de vlag ging één van het stel op één knie. Gelukkig wel iets lager op een plateautje die daaronder zat. Ik denk ook niet dat je het daar had gedaan op die naald. Dat had of zeer gedaan aan je knie of zeer gedaan aan je hele lijf, want dan was je gevallen. Een van die twee zou stuntvrouw Angela Nicolaou zijn. Op haar Instagram-account plaatste namelijk beelden van de klim en het aanzoek. Dit is niet de eerste keer dat de twee zo hoog in de lucht zitten. Ze beklommen namelijk ook het dak van de Maleisische wolkenkrabber Mardeka. 118, met een hoogte van 678,9 meter. Eerlijk is eerlijk, super romantisch. Ik zou zelf toch liever kiezen voor een mooi strand met blauw water. Maar wie ben ik, hè? Empire State of Mind hoor hier op Haarlem 105 van Jay-Z en Alicia Keys. Yeah.

0: Fever Dream. Je hoort hem hier op Haarlem 105. Het is 9 uur, we maken even plaats voor het nieuws. Zometeen hoor je deze.
1: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Zometeen gaan we weer terug naar de Zero's. Maar eerst Kaleo

0: Leo. Met Hey Gringo. Je hoort hem hier op Haarlem 105. Ja, een hele goede avond. Je luistert naar Avonddienst. Op je zaterdagavond, editie nummer 83 alweer. Jay hier. Het is 6 over 9. Ja, zometeen neem ik je mee terug naar de Zero's tennis, de Zero's Classics. Heb je nog een suggestie? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp.
1: Leed zaterdag. We zijn afgestemd, vergrendeld, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Heb je nog een suggestie van een nummer die tussen 2000 en 2010 is uitgekomen? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 06-105-38. Heerlijke muziek komt eraan. MYCA, The Four Tops. En wat dacht je van deze dan? De nieuwste van

Je hoorde de nieuwste van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Voor de nieuwe film Toy Story 5. Ja, misschien herken je al deze geweldige geluidjes wel. Misschien brengt het ook wel een klein beetje een herinnering terug. Super irritant natuurlijk. Maar de muziek van die tijd, die was wel heel geweldig. Nou, het is wel genoeg, het is wel genoeg zo. Ja, de muziek van die tijd die was wel geweldig. En daar gaan we zo meteen op focussen tijdens de Zero's Classics. Heb je nog een suggestie voor een nummer die tussen 2000 en 2010 is uitgekomen? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. En dit was de Zero's Classics van vorige week. Ja.

ken jij nog van de Zeros? Is dat Hives? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of is het nog beter de muziek van die periode? Dan heb je geluk, want daar gaan we eventjes de focus op leggen voor deze aankomende 3 à 4 minuutjes. En het verhaal achter het nummer wat ik vanavond heb meegenomen is eigenlijk best wel heftig. Frontman Brandon Flowers die schreef hem nadat hij erachter kwam dat zijn vriendin vreemd ging. De jaloezie, die paranoia, die hoor je letterlijk terug in de tekst. Maar hier komt het gekke. Toen het nummer uitkwam in 2003, deed hij helemaal niks. Complete flop was het. Pas een jaar later, bij de heruitgave, begon het pas te lopen. En moet je hem nu zien, dit nummer duikt op, nog steeds op in hitlijsten. 10, 15 jaar later, op elk feestje, elke bruiloft, elk stadion hoor je hem sowieso wel een keer. De eerste noot spelen en iedereen gaat mee. En ik weet zeker, als jij op deze zaterdagavond er nog voor kiest om eventjes uit te gaan in de stad, dan hoor je hem sowieso nog voorbij komen. Iedereen begint hem nu al mee te zingen. De radio gaat harder. De Zero's Classics van deze week is Mr. Brightside.

blijft toch een heerlijke plaat dit. Mr. Brightside is de Ziggo's Classics van 4 juli 2026. Heb jij nou nog een Ziggo's Classics die je heel graag op de radio wilt horen? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. En ik zei het al in het intro toen we naar dit nummer toe praten. Deze hoor je gegarandeerd nog als je uitgaat. Dus ik wil eigenlijk, als je niet dronken genoeg bent, stuur even een videootje 0600 505 38 naar de 105 WhatsApp. Ik wil gewoon zien hoe hard de dak eraf geblazen wordt. Want in Amerika mag die op sommige plekken niet eens meer.

0: Sheila Sue met This World. Hoorde hier op Haarlem 105.
1: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekendmix.
0: Ja, voor als je nog misschien uitgaat zometeen, heb ik hier alvast de prachtige pre-party voor je. De 105 Weekendmix, 30 minuten lang, zonder onderbreking, de lekkerste house bij jou op de radio. Here we go!

0: Dit was hem dan weer, de 105 Weekend Mix van 4 juni 2026. Wil je hem nou terugluisteren omdat je hem zo, gewoon zo goed vond? Of omdat je gewoon een stukje gemist hebt? Kan altijd, hè, via de Soundcloud van Haarlem 105. Daar vind je alle Weekend Mixen terug. Voor mij is het tot hier en niet verder. Je krijgt zometeen Mark Scholz live vanuit Hongkong met de beste R&B, urban en allerlei toffe muziek. Ik ben er volgende week gewoon weer.
1: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. En op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: Brabant, 10 uur hier op 105 en ik ben Hoek van Koning is begonnen met Roots Manuva, Join the Dutch. Fijn in de band, twee uurtjes lang, soul, funk, old school, hip-hop en andere vage meuk.
1: Story of you.
0: Wat? Oh, dit. Dit is Handsome Boy Modeling School samen met De La Soul, If It Wasn't For You.
2: This is one of the most exciting stories ever told, because it's about you.

triple X-rated muziek hier op de zaterdagavond laat. Dan kan het alle kinderen liggen in bed. The Sensual Woman van The Herbalizer. Is pure porno wat uit de speakers druipt. Maar zeer goed, zeker met die rare vette dwarsfluit. Ga ik gauw verder met DJ Shadow. Daar draai ik veel van. Ik heb dat album Introducing weer eens een keer uit de kast getrokken. En veel van geluisterd. Ik ga samen met je luisteren naar deze. What Does Your Soul Look Like?

0: Had ik ze net met de Handsome Boy Modeling School. Hier eventjes gewoon helemaal bij zichzelf. De La Soul van hun meest recente album Cabin in the Sky. Dat kwam vorig jaar uit. The Package. Leuke track wel hoor. De cd is mooi. Het is allemaal niet zo heel goed meer wat De La Soul maakt. Maar er zijn altijd wel leuke tracks op. Zoals je hier net hoorde hier op 105. Hongkong Calling luister je naar Soul, Funk, Old School, Hip Hop, Bobby Radio en nog veel meer. Ik ga nu naar George Clinton. De man. De grote man. Hij leeft nog steeds dik in de 80 is hij. Hij zat natuurlijk achter Funkadelic en Parliament. Maar ook zoveel dingen meer. De P-Funk. Dat was helemaal zijn ding. George Clinton en his Gangsters of Love. Met deze track Ain't That Peculiar.
1: Thank you, man.

0: Leuk betrekking van de DB's. Nooit meer wat van vernomen. Ze hadden niet eens een grote hit met deze track. Spy in the House of Love. Ergens in, nou, zal zijn geweest, de early 80s. Ik ben een hele gave track en af en toe moet ik hem draaien. Zeker al die koebellen die over elkaar heen vallen midden in die track. Dit was trouwens wel de extended remix die ik hier draaide, 105. Goed, nou dan eventjes nog wat meer hip-hop doen van Gangstar. Guru is al lang overleden. Je kent misschien nog wel van Guru's Jazzmatazz. Ja, dat kan. En DJ Premier. De DJ Premier is de grote man achter de turntables. Die is er nog steeds. Die produceert ook zo ontzettend veel. Veel meer dan je denkt. Hier heb ik een track, dat doet de Inspector Deck mee. En Inspector Deck, dat is toch een van de coolere gasten van de Wu-Tang Clan. Deze track heet Above the Clouds.
1: It has come to our attention that a mysterious force is loose somewhere in outer space.
2: The mysteries of creation are there.
3: Up in the sky?
4: Up in the sky.
5: The moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure.

The Found Sound Orchestra, Psychedelic Woman hier op 105. Daar zit Jules Brennan achter. Die maakt ook hele gave, vage dingen. En vage dingen, dat is toch wel wat ik leuk vind om te doen hier in de show Hong Kong Calling. Zaterdagavond tussen 10 en 12. Heel lang heeft het gezeten op de zondagavond van 8 tot 10. Maar nu, dus al sinds een tijdje op de zaterdagavond laat. Goed, nou, eerste uur is voorbij. Dan meteen ben ik weer bij je terug met een heel uur lang nog veel meer van dit soort dingen. En deze track is de laatste dan The Journey Ghana 74 in de Dusty Remix. De Boo Goos hier op 105. Tot zometeen, tot na het nieuws.

0: don't know where it came from. We can't imagine where it goes. Perhaps someday, when we understand a little more about how our own music affects us, we'll be ready to understand and communicate with creatures like it a little better.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
3: And now, the news.
2: Dit is het nieuwe Haarlem 105. Het is 11 uur.
4: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

2021. Remind me, it's a local, right?

0: too, but you can never leave.
1: Why's the party, y'all?

0: come if you want to, but y'all can't never leave. It's going down, y'all. Like the Waller Berlin, Berlin, Berlin, Berlin.
1: En fijn dat je er nog bent. Tweede uurtje honkelkoling hier op 105. Zaterdagavond laat. Tot middernacht ben ik er nog met soul, funk, old school, hip-hop op je radio. Van alles nog meer. Jazz, disco, electro. Dit is ook mooi. Draai ik veel. Lentparatrice heb ik ontdekt vorig jaar hier in Hongkong. Toen ze optraden op het Klokkenflap Festival. Jawel, dat hebben wij hier een driedaags festival. Hartstikke leuk. L'Imperatrice komt uit Frankrijk. Ik moet wel zeggen dat ze live een stuk gaver waren dan wat ze op de studio allemaal presteren. Dus ga ze een keer zien. Zie je ze ergens een keer aangekondigd worden? Gaat zien. Het is heel erg cool. L'Imperatrice hier op 105. Fijn dat je er nog steeds bent. Mark Schultz hier vanuit Hongkong. Echt waar.

zeggen, maar dit klinkt wel heel erg modern. Ook een beetje met dat vreemde vervorm wat ze tegenwoordig veel doen. Melissa Whiskey hier op 105 met AJ. Ik vind het toch wel gaaf. Er zit een goed geluid in en dan mag het hier in het programma langskomen. Even naar de Chemical Brothers. Die heetten vroeger de Dust Brothers. Maar goed, dan moesten ze veranderen, want er waren al Dust Brothers in Amerika. En ze maakten coole dingen. Deze track, Electro Bank.

Nou, dit vloog werkelijk alle kanten op. Had ik je misschien even moeten waarschuwen. Het was al behoorlijk woest. Eventjes een stukje gas terugnemen hier met deze track van Maxwell die ik nu aangezet heb. Het album die Urban Hang Suite. Ga dat een keer checken, dat is erg goed. Gladde R&B, dat zeker. Het is heel smooth, maar het is ook wel heel erg fijn hier op de zaterdagavond laat. Something, something, Maxwell.

go-go muziek altijd wel goed kan herkennen aan het specifieke percussiegeluid, denk ik, wat erin zit. Mass Extension hier op 105. Deze track was Happy Feet. Het is ook weer 40 jaar oud, deze track. Leuk. Heb ik daar nog meer van? Nou, ik heb wel wat oldschool hip-hop zo meteen. T-Ski Valley komt eraan. Maar nu eventjes naar het basgeluid van Marcus Miller. Dat is een grootheid op de basgitaar. En deze track heet ook gewoon niets minder dan Hard Slappin'.

0: Dit is allemaal lekker geluid uit begin jaren 80. Oldschool hip-hop, Malcolm X, draaide ik, No Sellout. En ik ga gewoon even op dezelfde voet verder met de T-Ski Valley. Erg onbekend, maar hartstikke leuk. Ga meer van hem checken, kan ik je aanraden als je deze track leuk vindt. En ik garandeer je, dat vind je. Catch the beat hier op 105.
1: Woo! A grand crew, grand crew. Catch the beat. Well, good evening, everybody. So glad to hear all the people in the front, the people in the rear. When you came to the door, you was expecting to see grand

Dat waren de Dramatics hier op 105. What you see is what you get. Nog twee trekjes te gaan. Eerst eventjes dit, voordat ik ga afsluiten en afscheid van je ga nemen. Dance Yourself Clean, Heavy.

Heavy Dance Yourself Clean. Helaas trek van vanavond. Je kan alles terugluisteren op halem105.nl bij Gemist. Of gewoon op mijn Mixcloud. Mark Scholz, kan je alles terugluisteren voor hij erachter, zolang je maar wilt. Nog één trekje te gaan tot echt aan de klok van 12 uur. Rock the House. Mr. K en Special G. Dat is de laatste week van vanavond. Fijn dat je er was. Tot volgende week. Stomp the feet, clap the hand, stomp the feet, in the jungle, bro, in the jungle, bro, in the jungle, bro, clap the hand, stomp the feet, clap the hand.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zon.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het